Nick Zampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. Ook in Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag na een chemische reactie in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd tweede in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Marnix Zampersen met het NOS-journaal. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog altijd in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar hij is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem daarna dood. De man had vorig jaar alles geprobeerd het terrein van het Witte Huis op te komen. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overleden geliefden vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk zijn. In Congo is veel wantrouwen richting hulpverleners. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Komende woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder, het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon, het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

Like one, two, three. The earth keeps turning.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een Duitse man van begin 20 is gisteren om het leven gekomen in het Leuke Meer in Limburg. Volgens de kranten Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder. Het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overledige geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscay kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het vandaag zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo twee hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. De toestand van de man die zaterdagavond gewond raakte bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis is stabiel. Hij is niet in levensgevaar, maar ligt nog wel met een schotwond in het ziekenhuis. Bij de schietpartij opende een man het vuur op een bewakingspost en werd doodgeschoten door beveiligers. In 20 landen begint een campagne die aandacht vraagt voor kinderen die vermist raken nadat ze zijn weggelopen naar een onveilige thuissituatie. De actie richt zich op mensen als leraren of buren die na een reeks van signalen herkennen bij kinderen. Dat zegt de voorzitter van Stichting Amber Alert.
2: Niet graag naar huis willen gaan, dus meermaals bijvoorbeeld blauwe plekken. Belangrijk is om die signalen te herkennen en om te voorkomen dus dat een kind wegvlucht en vermist raakt.
1: Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De podiumplek was voor hem best een verrassing, zei hij tegen Viaplay.
3: I would say a little bit of a surprise to be on the podium, but for us of course it's still a great result. We made some really positive steps forward, but I also know that we can do better and that's what we'll focus on.
1: De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. En de Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. Op morgen veel zon en dan iets warmer, 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-apps gebruiken. Huisartsen zeggen tegen de NOS dat ze onder druk worden gezet om de apps te gebruiken, terwijl sommige daarvan niet voldoen aan wetten en regels. Ook zijn de apps riskant voor mensen die bijvoorbeeld de taal niet goed spreken, zegt redacteur Sander Zuurhaken.
2: Dan heb je toch liever een assistent of jijzelf als arts die doorvraagt, zodat je goed begrijpt wat er nou eigenlijk echt speelt. En daarom doen ze het liever zonder die app en doen ze het eigenlijk op de ouderwetse manier.
1: Als artsen de apps niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Doel is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen van huis weglopen. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan hulpinstanties. Ron Jans heeft als trainer in het profvoetbal afscheid genomen. Zijn ploeg FC Utrecht verloor gisteren van Ajax in de finale van de play-offs. Hij sluit zijn loopbaan dus af met een nederlaag, maar gaat nu genieten van zijn pensioen. Zijn AOW stroomt al even binnen, zegt hij.
3: Ik heb al sinds vorig jaar oktober heb ik AOW. Ik kreeg zelfs nog wat vakantiegeld erbij. Dus we gaan 2 dagen naar de Veluwe. Dat kan net uit.
1: Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden. In het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

Welkom, u luistert naar het radioprogramma Popcorn, gepresenteerd door René Opdij met als vaste onderdelen de album Top 40 aller tijden en de wekelijkse lokale concertagenda.

Goedemorgen. Een heerlijke zomerse tweede Pinksterdag. Bijna iedereen is vrij, maar ik ben lekker aan het werk hier met het radioprogramma Popcorn. Wat hebben we vandaag? We hebben vandaag heel veel nieuwe muziek. Ja, nieuwe muziek dus. Verder, de top 40 met daarin Alanis Morissette, deel 2. Vorige week hadden we die ook al. Van haar plaat Jack Little Pill gaan we vervolg 2 doen. En natuurlijk de lokale concertagenda in het tweede uur. Maar zoals ik zei, we hebben heel veel nieuwe muziek. En de eerste artieste die komt uit Engeland. En dat is Anna Calvi. Die heeft een EP'tje uit met erin nummers met Matt Berninger, Laurie Anderson. Die zullen een hoop mensen misschien nog wel kennen van Oh Superman. Verder een nummertje met de Perfume Genius. Maar we gaan een nummertje draaien samen met Iggy Pop. God's Lonely Man.

Iggy Pop en Anna Calvi. Ik wou zeggen, het eerste uur is wat rustiger qua muziek. En het tweede uur, dan gaat het wat steviger worden. Maar ja, ik denk als je dit eerste nummer gehoord hebt, dan denk je, ja, ik geloof er niks van. Maar het is toch echt zo. Het eerste uur gaan we wat rustigere muziek draaien. En de volgende artiest is er eentje. Ja, die past echt bij deze zomerse temperaturen. En dan hebben we het over, ja, de zanger van Young Gun, Silver Fox. Die heeft ook een solo-project. En dat solo-project, dat heet Mama's Gun. En die muziek, die klinkt net zo zomers als, zoals het vandaag is. En hij heeft een nieuwe plaat uit en die heet Dick. En ik ga daar het titelnummer van draaien.

Ja, als ik dit hoor, dan denk ik... ik ga straks een nummertje skippen om er nog eentje van Mama's Gun te gaan draaien. Want dat is ja, de perfecte zomerse zwoele muziek. Verder met Judy Blank. Ze bracht een nieuwe plaat uit, die heet Big Mood. En daarvan gaan we draaien Toy Heart.

0: Ja, Toy Heart, Judy Blank. De luisteraar die echt goed luistert, die weet... vorige week draaiden we ook al Judy Blank, want toen hadden we de connectie met The Wolf... en toen draaiden we Over You. En we draaien vandaag alleen maar heel veel nieuwe muziek.
1: Nieuw.

Vive la fête. En dit zijn dan de rustige nummers. Kun je nagaan hoe stevig het tweede uur gaat worden. Je hoorde van onze Belgische buurvrienden hoorde je het nummer Savage. En ze bestaan inmiddels 30 jaar en ze hebben een verzamelalbum uit. En dat heet Viva l'Archive. Oftewel het archief van Vive la Fête, ja. Vandaag gaan we het leven zeker vieren met deze mooie temperaturen. Gisteren was ik op Rips and Blues in Raalte, een heel mooi festival. En wie stond daar ook op de line-up? Dat is de volgende artiest die ook dit jaar een nieuwe plaat uit heeft, moet ik zeggen natuurlijk. En die plaat die heet Letters to My Habits. En daarvan gaan we draaien. This is All I'll Be.

prachtige stem heeft Nona. En dat maakte ze gisteren live ook waar, werkelijk waar. Ik heb altijd, als ik dit nummer hoor, krijg ik altijd associaties met een James Bond titelnummer. Goed gedaan, Nona. Verder met een andere hele goede zangeres uit Engeland. En dan hebben we het over Celeste. Ook zij heeft een nieuwe plaat uit. En die heet Woman of Faces. En daar heb ik een titeltrack van gevonden. En die titeltrack, die is genaamd This Is Who I Am. Nou, ga maar eens luisteren wie Celeste is.

Celeste. Ook dit klinkt wel een beetje als een nieuw Bond-nummer. Alleen ja, de nieuwe Bond die is nog steeds niet bekend. Het duurt wel erg lang. Hè? We weten al inmiddels al heel lang dat Daniel Craig... Ja, die overleed in de laatste film trouwens. Dus ja, die gaat hem niet meer spelen. Dus ze moeten op zoek naar een nieuwe. Maar die hebben ze nog steeds niet gevonden. Een hele lange zoektocht kennelijk. Nou, vandaag krijgen we een heerlijke zonovergotendag. En Michelle David en de True Tones die zingen over een golden sun. Nou, dat gaat vandaag zeker het geval zijn, want het wordt insmeren vandaag en de schaduw opzoeken en goed hydrateren.

The Golden Sun, Michelle David. En de True Tones. De volgende band, dat is Duane Jones en The Indications. En als je daar nog nooit van gehoord hebt, dan heb je echt wat gemist. Want die hebben al heel veel platen uitgebracht. En de nieuwste plaat, dat heet Flowers. En daar gaan we een hele mooie track van draaien. En Duane Jones, dat is een samenwerking tussen ja, de zanger zelf, maar ook Aaron Fraser, die ook solo de nodige soulvolle platen maakt, maar ook heel vaak met Duane Jones samenwerkt. En dan is dat onder de formatienaam Duane Jones en de Indications. Nou, ga lekker luisteren naar deze heerlijke soulvolle muziek.

Duran Jones en de Indications met I Need the Answer. De volgende band heeft ook een nieuwe plaat uit. Want ik zei al, we gaan alleen maar nieuwe muziek draaien. Nieuw. En dat is er eentje van Haven. Die hebben een nieuwe plaat uit en die heet Symphonic Tales 2. Oftewel Songs for String Orchestra. En dat past heel erg bij hun filmische muziek. En we gaan van die plaat, bestaat uit 8 nummertjes, gaan we nummertje 7 draaien en dat is Back in the Water.

Haven was dat. We hebben wat dat betreft even een Nederlands blokje, want de volgende artiest, dat is Daniel Lohuus. Die heeft ook een nieuwe plaat uit en die heet Jager. En daar hebben we een heel mooi liedje op staan. En dat is een liedje, ja, dat overkomt iedereen wel eens als die even niet meer weet hoe het moet. En dan denken ze even na, wat zei mijn moeder daar in het verleden ook alweer over? Dat was misschien best wel een hele goede aanwijzing.

lekker basloopje is dit. Dit is de nieuwe plaat van Eltin Gün. De nieuwe plaat die heet Garip. En we gaan verder met een hele mooie zomerse band. Die heerlijke lounge trip-hop muziek maakt. En van die band gaan we een heel mooi nummertje draaien. Eigenlijk een herbewerking van een oude plaat van hun. En dat is Zionsville nummer 2. En dan heb ik het over Krunbang.

muziek om je strandbedje weer op te zetten en lekker te gaan liggen. En lekker weg te dromen bij deze heerlijke zomerse klanken. Een instrumentaaltje was dit. Geeft even een mooi moment om reclame te maken voor De Tweesprong. Het programma op de donderdagavond van 8 uur 's avonds tot 9 uur 's avonds. Gepresenteerd door Vree Nieuwenhuis. En die heeft komende week een special. Een special met de mooiste herinneringen van luisteraars. En daar zit van alles bij. Ik heb er ook eentje doorgestuurd. En ik zou zeggen, zoals Vree het noemt, luister en huiver. Nou, ik ben benieuwd. In ieder geval één mooi nummer. En dat is mijn nummer. Dat wordt Donna Summer met I Feel Love. Daar heb ik een mooie herinnering aan. Dat dus donderdagavond bij De Tweesprong van 8 tot 9 uur 's avonds. We sluiten het eerste uurtje af met een nummertje van Red Leg.

Get Lost Forever. Wet Leg met het nummertje Mange Tout. En met dit nummertje zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van Popcorn. Het eerste uur, dat, zoals ik al zei, is een wat rustiger uur. Het tweede uur hebben we wat stevigere muziek, waaronder Alanis Morissette, verder Gotthard en ook de Rolling Stones. Want die hebben ook een nieuwe plaat uit, want vandaag staan de nieuwe platen centraal. Ik zou zeggen...

0: Luister naar het journaal en tot het tweede uur.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorg-apps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Het zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of die apps medisch verantwoord zijn. Als ze die niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Ze krijgen per patiënt 1 euro minder vergoeding voor andere zorg. Het mogelijke verlies loopt in de duizenden euro's per praktijk. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer. Dat melden organisaties die bemiddelen in conflicten tussen buren aan de NOS. Ze hebben vaker te maken met mensen die zich verward gedragen of taalproblemen hebben. Maar er is ook een andere groep, zegt deze buurtbemiddelaar.
3: Ouderen die alleen wonen en als ze licht gaan dementeren, ja, kunnen ze problemen krijgen met hun directe omgeving.
2: Er is wereldwijde verontwaardiging over de hevige aanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen weekend. Er werden tientallen raketten en honderden drones afgevuurd. Vooral de hoofdstad Kiev moest het ontgelden, zegt correspondent Christian Pauwen.
4: We zagen inslagen in de buurt van overheidsgebouwen, museum dat is geraakt, een markt, metrostation. Ja, wat toch ook deze aanval wel uitzonderlijk maakte, was het aantal raketten dat Rusland inzette, waaronder die Oreshnik.
2: Dat is een raket die ook voor kernbommen kan worden gebruikt. Voetballer Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was sinds half maart niet meer in actie gekomen door een blessure. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Het weer, het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en dan wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Thank you so much. You have been amazing. Just such a wonderful, wonderful energy. Thank you so much for tonight.
1: Ja, dat was Hedda Nova. Ook een nieuwe plaat, weliswaar een oud nummer, want je hoorde Like Lovers Do. Maar ze heeft een nieuwe plaat uit en dat is een live album. En dat album dat heet Live in Europe, een dubbel CD. En ik denk, ja, als je het op vinyl haalt, dan zullen het wel zeker 3 of 4 vinylkanten zijn. Tijd voor de lokale concertagenda. De concertagenda van 25 mei tot en met 31 mei. We beginnen in Zwolle, Hedon. Die zijn betrokken bij Douwpop. En Douwpop, dat is weliswaar niet in Zwolle zelf, maar in Hellendoorn. Dat is niet echt lokaal, maar omdat Hedon Zwolle daar bij betrokken is en daar reclame voor maakt, gaan we dat toch eventjes noemen. Want wie komen daar? Dat is best wel een hele mooie line-up. Met onder andere Skunk & Nancy, Antoon, Sommieu, The Wombats en de topper My Baby. En de Sugar Babes, die komen ook nog. En nog veel meer, want het is 2 dagen lang. Dan op 30 mei, in Hedon zelf in Zwolle, de Young Analogs. De echte Analogs, die namen 1,5 jaar geleden afscheid. Die hebben 10 jaar live muziek gespeeld van de Beatles. En vonden het op een gegeven moment een keer genoeg. En hebben het stokje overgedragen aan de Young Analogs. Die dus op 30 mei in Hedon. Ook op 30 mei in Zwolle de 3e editie van Mike's Megazomer. Met onder andere Xander de Bonsonnier, Guido van der Graaf en Kimberly Fransens. Dat zijn de artiesten die daar op gaan treden. Dan gaan we naar Apeldoorn, de gigant. Aanstaande vrijdag, 29 mei. Rockpool Drama's en Dreambug, oftewel alternatieve indie rock. Dan is er ook op de 30e een release party van Gimma. En als je van hip-hop houdt, moet je daar naartoe. Op de zondag in het muziekcafé kun je genieten van indie muziek door Herschels Map. Steken we weer de rivier over en dan komen we in Deventer al. In het Burger Weeshuis. Op 26 mei, Alela Dian. En dat is een singer-songwriter die Americana muziek presenteert. Op de donderdag 28 mei kun je in het Burger Weeshuis genieten van indie muziek, nieuw talent met onder andere Housemate, Plukdan en Torrance. Dan op 29 mei dan staat het Burger Weeshuis in het teken van muziek, lekker eten en de warme kracht van de Molukse cultuur. Met onder andere Bad Habit, Miguel Cadel, Maria De Lima en DJ Teddy gaan dan de sfeer tot een hoogtepunt brengen. Een dagje later, de 30e, ook in het Burger Weeshuis. Een beetje underground elektronica, alter ego heet dat programma met AC, Misa en Vantiga. Dat is de lokale concertagenda. En ik heb eigenlijk toch nog een andere tip. En dat is een tip waar je vandaag nog van kunt genieten. En dat is namelijk Rips & Blues in Raalte. Want de volgende plaat, dat is ook een nieuwe plaat, afkomstig van het album Black and Gold. En dan hebben we het over een Engelse gitarist. En dan hebben we het over John Shaw Taylor. Die treedt vanmiddag op dat heerlijke festival. En als je dus een beetje van blues en gitaarmuziek houdt, dan moet je daar naartoe. Want daar is de hele middag tot de avond nog een laatste dag. 2 podia's zijn daar. En Ja, het hoogtepunt zal denk ik toch wel een beetje zijn, als ik er zo naar kijk, Joan Shaw Taylor. En daar gaan we een plaatje van draaien en dat heet Grayer Shade of Blue.

Grayer Shade of Blue, Joan Shaw Taylor. Te bewonderen dus vandaag in Raalte bij Rips & Blues. Dat was niet de bedoeling. Ik wou instarten de top 40. Maar dit is niet de top 40, want we zijn toegekomen aan de op plaats nummer 29 van de best verkochte albums ooit in Nederland. Ja, want we zijn gestart met 40, de top 40 van de allerbest verkochte albums. En op 29 staat Alanis Morissette met Jagged Little Pill. Daar zijn er in Nederland heel veel van verkocht. In totaal zijn er 30 miljoen albums wereldwijd verkocht. Een eclatant succes. En ongeveer 1,5% van die 30 miljoen werden er in Nederland verkocht. We gaan luisteren naar Alanis Morissette met Ironic.

Head Over Feet, Alanis Morissette. We draaien altijd drie nummertjes van de top 40 plaat. Dus dat betekent dat we zometeen nog één gaan draaien van die ontzettend succesvolle plaat van Alanis. En dat laatste nummertje, ja, dat gaat worden All I Really Want. Maar eerst nog even iets vertellen over die plaat. Want ja, die was toch wel heel bijzonder zo succesvol. Want ze was pas 21 toen de wereld kennis van haar maakte door het album Jagged Little Pill. Ten onrechte is dat album altijd als Alanis' debuutalbum beschouwd. Weliswaar was dat haar internationale debuut, maar in Canada had ze al twee albums gemaakt die beide ook erg succesvol waren op de Canadese markt. Want toen stond ze in 1991 al in de Canadese top 5 met Too Hot, een van de beste verkochte singles van dat jaar in Canada. Die muziek die klonk heel anders dan het album Jagged Little Pill. Want ze vertrok naar Los Angeles en was eigenlijk een beetje klaar met de muziek die ze in het verleden maakte. Die een beetje ja, wat weg had van Paula Abdul en het vroegere werk van Janet Jackson. Want Jagged Little Pill was een rauw album waar Alanis zichzelf als zelfverzekerd en eigenwijs zangeres etaleerde. Ze nam geen blad voor de mond. Op You Ought to Know rekende ze af met haar ex-vriend die haar had verlaten. En dat nummer hebben we vorige week al gedraaid. Haar scherpe en intelligente teksten werden gecombineerd met de composities van Glenn Ballard, met wie ze in 1994 in contact was gekomen. Ze verhuisde dus naar Los Angeles en ja, met als resultaat dit hele mooie album.

Alenis was dat. Meer dan 400.000 exemplaren verkocht ze in Nederland. En zoals ik al zei, het tweede uur staat in het teken van de wat meer stevige muziek. En de leeftijd die gaat ook omhoog, want we hebben te maken met een 78-jarige. Hij is dit jaar, of deze zomer om precies te zijn, ook op tournee, want hij is op de nodige festivals te zien. Hij heeft ook een nieuwe plaat uit en die heet The Revenge of Alice Cooper. En dan heb ik het natuurlijk over Alice Cooper himself. Van die plaat gaan we draaien Up All Night.

0: Ja, de oudjes zijn nog actief. Je hoorde Alice Cooper, inmiddels 78 jaar. En we gaan de leeftijd nog verder omhoog gooien. Want ook deze oudjes hebben een nieuwe plaat uit. En die plaat die heet In the Stars. En het is eigenlijk wel heel erg bijzonder dat de Rolling Stones... inmiddels is Mick Jagger 82 jaar. Het is toch wel bijzonder dat ze nog weer met een nieuw album komen. Volgende maand kunnen we genieten van een heel album. Maar inmiddels hebben ze een nummertje bekendgemaakt in de Stars. En die gaan we nu draaien.
1: Welkom, u luistert naar het radioprogramma Popcorn... gepresenteerd door René Opdijm met als vaste onderdelen... de album Top 40 aller tijden en de wekelijkse lokale concertagenda.

Dat klinkt vertrouwd. De Rolling Stones met In The Stars. Vanuit Zwitserland ken ik eigenlijk niet zo heel veel groepen. Ik ken Yellow, die uit Zwitserland komt. Maar voor de rest is er eigenlijk weinig muzikaal internationale artiesten die echt doorbreken. Behalve dan Gotthard. Dat heeft misschien te maken met de Gotthard Tunnel. Die hebben ook een nieuwe plaat uit en die heet Stereo Crush. En daarvan gaan we lekker hard door met Thunder and Lightning.

0: Thunder and Lightning, Godhard van de plaat Stereo Crush, die vorig jaar uitkwam. Vorig jaar stond ook op Rips and Blues Money and the Man. En ook hun hebben een nieuwe plaat uit.
1: Nieuw.
0: En die plaat, dat is een hele mooie, maar ook een hele stevige. En die heet Mammon. En daarvan gaan we draaien Don't You Think You're a Cool Man.

Zo, iedereen is weer wakker na dit harde nummer van Money and the Man. Dan gaan we even snel verder met Godhard. Die draaiden we net ook al, maar na Stereo Crush hadden ze kennelijk nog wat nummertjes over. Want nog geen paar maanden later kwam er alweer een nieuwe plaat uit. En die heet More Stereo Crush. En van die plaat uit 2026 gaan we draaien Smiling in the Pouring Rain. Dat staat gelukkig niet voor vandaag, want vandaag staat er alleen maar zon op het programma.

0: De Zwitserse formatie Gotthard van de plaat More Stereo Crush. Smiling in a Pouring Rain. Een hele mooie ballad. Dan gaan we verder met ander nieuw werk.
1: Nieuw.
0: En dan gaan we verder met de nieuwste plaat van Lynch Mob. Die plaat die heet Dancing with the Devil. En daar heb ik een mooi nummertje voor uitgekozen van die plaat. En dat heet Lift Up Your Soul.

0: Dat was de laatste plaat. Lynch Mob met Lift Up Your Soul. Volgende week hebben we een speciale aflevering met heel veel muziek van Jean-Michel Jarre en ook zijn persoonlijke voorkeuren. En zijn voorkeuren, dat zijn onder andere Kraftwerk, Donna Summer, The Wings, Queen, John Lennon, U2, Moby, ELO, Pink Floyd, Herbie Hancock. Dus dat wordt een hele afwisselende uitzending. Ik zou zeggen, geniet van deze tweede Pinksterdag en graag tot de volgende week.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-app gebruiken. Zeggen 10

0: Enkele huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraar om de app te gebruiken, terwijl sommige van die apps niet voldoen aan de wetten en regels. Ruzies tussen buren in Nederland worden steeds ingewikkelder. Dat zeggen organisaties die bemiddelen bij conflicten tegen de NOS. De organisaties kregen vorig jaar ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij een derde daarvan was de ruzie complex. 5 jaar geleden was dat nog 21%. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De oorzaak van het instorten van het pand is nog onbekend. En hoewel de voorbereiding op het WK officieel pas later deze week van start gaat, krijgt een aantal voetballers de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers het zijn, zegt de KNVB niet. Maar het gaat om spelers die nog niet zeker zijn van hun plekje in de selectie. En die afgelopen weekend geen wedstrijd hebben gespeeld. De trainingen zijn achter gesloten deuren. Komende woensdag maakt Koeman zijn WK-selectie bekend. Het weer, volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en dan nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 714 Sport.
1: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: Ja, 50 jaar beleefd ziet, dat is er zo. En was altijd Westerman, of Abraham of Sarah ziet. Ja, dat is er een heel mijlpaal in het leven. Ja, Hetty, ik ga even een gesprekje voeren met een gast, hoor.
1: Jazeker, die is in aantocht in ieder geval, dus die komt hier zometeen naartoe.
0: Ja.
1: Ze komt hier allebei naartoe, zie ik hier in mijn linker ooghoek.
0: Ja.
1: Kijk. met wie heb ik te maken met de huidige eigenaar en die bent sinds januari? 1 januari bent ze hier begonnen. Wat is jullie naam en waar komen jullie vandaan?
2: Ik ben Pieter van Hilten, dit is mijn vrouw.
3: Hoi, ik ben Eveline en wij wonen in Zutphen samen met twee kinderen.
2: En sinds 1 januari hebben wij dit prachtige bedrijf overgenomen. We hebben er heel veel zin in om hier de mooiste plek van Nederland van te maken, als het dat niet al is.
1: Overgenomen, hebben jullie hiervoor ook zoiets gerund? Of was dit een droom van jullie?
2: Nou, dat is wel een grappig verhaal. Een paar maanden geleden stond ik nog voor de klas. Dus dat is een hele andere carrière. Eveline had ook een hele ander soort baan. En we hebben samen vanavond twee vaste contracten opgezegd. Omdat wij onze droom willen najagen. Maar dat is natuurlijk best wel spannend als je een koophuis hebt, een hypotheek en twee kleine kinderen.
1: En Eveline, jij had een andere baan. Wat voor baan had jij?
3: Ik heb heel veel verschillende dingen gedaan al, maar de laatste paar jaar heb ik projecten opgezet, vooral met een sociale basis. Dus om mensen elkaar te leren kennen, ontmoeten, dat soort dingen voor gemeenten en voor kleine stichtingen. Dat heb ik gedaan. Maar ik zie hier wel de overlap in dat we naar dat ontmoeten en gezellig maken, zeg maar. Dat doen we hier ook vanuit een andere basis, maar wel met dat we dit heel graag willen voortzetten ook in juist dat mensen hier tijd hebben, een leuke tijd hebben en elkaar leren kennen, zeg maar.
1: En je hebt hier natuurlijk een prachtig pand wat je hebt kunnen huren dan. En waar je jullie droom, ik vind het wel heel, heel knap dat jullie dat hebben gedaan. Waar je droom dan, een stukje historie van het pand?
2: Nou, dit pand staat hier al waarschijnlijk al sinds de middeleeuwen is dit al een bewoonde plek, al heel erg lang. Langs de rivier, het staat ook op een soort terp, hè, verhoogd. Als het hier onderstroomt, dan blijft dit boven water. En vooral in de Tweede Wereldoorlog is hier wat interessants gebeurd. Want de Canadezen zijn precies op deze plek de rivier overgestoken. Om Nederland te gaan bevrijden. Dus bij de bevrijding van West-Nederland, Operation Cannon Shield, hebben ze rookgranaten hier afgevuurd. Hebben ze de kribben expres in brand gestoken om vrij schootsveld te hebben. En zijn ze hier de rivier open gegaan. Dus het is naoorlogse herbouw, maar wel een plek met een rijke geschiedenis.
1: Ik begreep ook wat ik ergens las, is dat ze 4 dagen voor de bevrijding, dat het hier in de brand is gestoken.
2: Ja, klopt. Ja, dat hebben ze dus expres gedaan, zodat ze niet vanuit hier door de Duitsers beschoten zouden kunnen worden. Dus op zich militair gezien is dat slim. En na de oorlog is alles weer herbouwd en hier is toen de oude boerenschuur vervangen door een museum. In een modern pand in 2007, omdat de eigenaar die dan oude landbouwwerktuigen verzamelde, die graag wilde tentoonstellen.
1: Was dat meneer Goijker volgens mij, Willy Goijker, begreep ik?
2: Ja, dat klopt. Dat is Willy Goijker, zelf ook boer geweest. En die heeft zijn hele leven zich ingezet om alle oude apparaten die werden afgedankt door zijn buren en collega's. En om die op te kopen en daar iets weer mooi op te knappen.
1: En te verzamelen en jullie kunnen ze nu tentoonstellen. En volgens mij hebben jullie, ik hoorde jou vanmorgen al een keer zeggen van, ik ben 7 dagen in de week zijn jullie open. Dat trekt ook wel een wissel op jullie gezin. Maar volgens mij zie ik de kinderen hier ook rondlopen, maar...
3: Ja, dat klopt. Het is heel leuk om te doen. Het is ook best wel intensief. We zijn een seizoensbedrijf. Dus in de zomer zijn we 7 dagen in de week open. In de winterperiode gaan we terug in het aantal dagen. Maar het is vooral, je hebt gewoon goede achtervang en goede mens nodig. En wij hebben gewoon heel veel geluk gehad dat we, het was een lopend bedrijf wat al is opgebouwd. We hebben veel van het personeel mee over kunnen nemen. We zijn, die mensen hebben gouden handjes, ze zijn daar heel dankbaar voor. Zij helpen ons, want het is gewoon we hebben hier 100 zitplekken buiten en 100 binnen. Dus je kunt dat niet alleen draaien. Dat kan gewoon niet met z'n tweeën. De kinderen vinden het hier gewoon heel leuk. Ze zijn hier in de weekenden vaak in ieder geval een halve dag of een dag zijn ze hier gewoon aan het spelen. En het is ook echt een kinderplek, want we hebben een mooie buitenspeeltuin. Ze kunnen op de tractor zitten. Ze hebben echt op zich een hele leuke tijd hier.
1: personeel zegt, ik zie dat ook altijd. Personeel is het kapitaal van je onderneming, want daar moet je het mee doen. Ik hoorde, we spraken een van de dames vanmorgen, die kwam oorspronkelijk uit Almere, woonde nu in Deventer en was helemaal weg van deze kant van het land. Die vonden het helemaal leuk. Dat vond ik. En heb je overal de personeelsleden vandaan of ook hier nog uit de omgeving?
3: Nou, op zich zitten veel mensen die in de buurt wonen. Dus in Zutphen, in Deventer, in Wilp zelf. We hebben vooral veel scholieren die hier komen werken, hun eerste baantje doen, hun tweede baantje doen. En dat is gewoon heel erg leuk. Zij, je kunt ze ook echt goed begeleiden. Daar zit ook een beetje de overlap met Pieterse vorige werk natuurlijk. Zij stond aan de middelbare school, dus hij heeft veel affiniteit ook met die doelgroep. En het is gewoon heel leuk om te zien, want mensen komen er ook, zeker het personeel, vindt het ook leuk om hier te werken, omdat je gewoon veel... Je moet opschalen, maar het heeft wel de gezelligheid en het heeft een beetje de rustige ambiance. Dus het is, en we zijn overdag open, we hebben geen avondkaart, dus het is ook duidelijk van wanneer tot wanneer je moet werken. Het is niet tot heel laat in de nacht en dat scheelt gewoon heel veel.
1: En je zit natuurlijk in een fantastische omgeving. Ik reed hier vanmorgen naartoe en dan kom ik al een reiger tegen die, ik moest gewoon even stoppen. Die reiger die moest over de weg heen. Dan kwam ook iets verderop, zag ik een haard. Die wou ook van de ene van de andere kant van de weg. Dus ja, het is ook een hele mooie plek om te zijn. Willen jullie nog wat kwijt dat jullie zeggen, nou ja, het is hier heel druk, maar de mensen die luisteren, ik zou zeggen, kom gerust hier even een kopje koffie drinken. En of een heerlijk stuk taart, want daar zijn jullie ook wel gespecialiseerd in.
2: Ja, waar wij heel erg trots op zijn is dat wij alle taarten zelf maken. We hebben een eigen taartenbakkerij. En samen met ons team van bakkers bakken we letterlijk ieder stukje taart wat hier verkocht wordt. En dat kan op een drukke zomersdag, kan het zomaar 300 stukken taart op een dag zijn. Er wordt ieder stukje taart met heel veel liefde zelf gebakken. En dat vereist natuurlijk een strakke organisatie. En niet alleen de taart maken we zelf, ook in de keuken wordt heel veel zelf gemaakt. En niet alleen zelf gemaakt, maar we halen de ingrediënten ook niet allemaal van de groothandel, maar heel veel uit boerderijen, uit de buurt. En dat is waar wij bekend om staan en waar we super trots op zijn. Dat is natuurlijk een hele organisatie, dat is niet het jezelf makkelijk maken. Want daar moet ik regelmatig dan even een busje heen en terug naar een boerderij of dan moet de communicatie. Maar dat is ook weer fantastisch leuk om kennis te maken met al die producenten en boeren. En daar iets schitterends van te maken.
0: Hetty, ik heb nog wel een vraag.
3: Ik word onderbroken in de uitzending, geloof ik.
1: Vertel, Martin.
0: Hetty, ik heb nog wel een vraag. Museum is erbij, hè? Wat is allemaal te zien in het museum?
1: Dat heb ze net verteld, Martin. Ze heeft verteld dat het met oude landbouwwerktuigen is. Dat Willy Goijker heeft ze...
0: Wat landbouwwerk doen? Wat is er te zien dan?
1: Van alles en nog wat. Voor degene die dat interessant vindt, het bent gewoon volgens mij de schudders en trekkers enzovoort. Willy Goijker die heeft hier in de buurt ook gewoond. Dat is van alles wat, Martin.
0: Prima. Ja. Oké.
1: Even nu wou nog wat zeggen, volgens mij.
3: Nou, ik begrijp dat er iemand is die geraden heeft waar wij zitten. Bij de kribben dus. En dat is Freddy Bruntink. En Freddy Bruntink mag bij ons een kopje koffie, thee of een lunch komen doen. Ter waarde van, je krijgt een waardebon ter waarde van €15 zelf te besteden vrij aan waar... waar je zin in hebt of wat u lekker lijkt. Dus van harte welkom. En voor alle anderen die niet gewonnen hebben, helaas. Maar van harte welkom natuurlijk.
1: Nou Martin, ik wil hier jullie beiden allebei hartelijk bedanken. En we gaan weer terug naar de studio naar nog een stukje muziek, Martin.
0: Ja, prima. Goed zo. Hartstikke bedankt. Oké. Dat waren ze, Joop en Hetty op de krib in Willep. En we gaan het volgende plaatje wat Klaarstaan, Joop... Of Leo? Ali's Kat van Hans Kaduw.
4: Wil jij je carrièrekansen vergroten als vrijwilliger? Meld je aan en word mediamaker bij de leukste streekomroep van de Veluwe. We zijn op zoek naar presentatoren, redacteuren, fotografen, cameramensen en technici. Stuur een berichtje naar ikwilook@voorstveluwezoom.nl en kom ons team versterken bij Voorst Veluwe Zoom.

0: Ja? Plaatjes ja. Aflopen.
1: Ja, het plaatje is afgelopen. Hans kan die horen ook. Ja, die kom je te uitschut van dergelijke. Oh, derby. Ja, heb jij Joop Eleptator bekeken?
2: Jazeker, we stopten hiermee. We willen wat rustig aan af.

bij ons in Darp woont Rika Drup, een hele mooie meid. Mooi van lief en leen en een bonke vrolijkheid. Zie hef nog altijd nee zeg, als ze werd gevraagd. Toen trok ik de stoute schoenen aan en ik ook mijn kansen wacht. Ik zeg het Rika, Rika, zuurkie soms een man. Oh Rika, Rika, och, doe kiek mijn dan eens aan.

Ik mag u zo graag zien. 3K, 3K's, toen bleef ik niet naar mien. Maar toen ze mien had aangehoord, toen schoot ze in de lach. En zei haar beste lubberd, dat had ik nu nooit van uw dag. Ik wil u nog niet hebben, hij 100.000 gulden had. Ik heb een hekel aan de boeren, ik wil er eentje nu de stad. Maar op een zekere avond kwam zo'n echte stadsmeneer. Biedt Rika op de boerderie en die keel die kwam steeds weer. En op een avond zag ik ze samen vliegen in het gras. Toen dacht ik wie mijn eigen, ik wou dat ik die keer maar was. Maar 14 dagen later, ja toen gong er een gerucht. Dat die kerel met Rika's spoorbangs buuksken was een vlug. Ze heb nog wel eens zocht, maar vinden deed ze hem niet. En met de kousen op de kop vergon Rika van verdriet. Toen zei ik 3K, 3K, ja dat kunt ervan. 3K, 3K, och, wat doe je ook met zo'n man? Het is toch zo gevoelig.

0: bier.
1: Ja, dat was Dirk Kuyt van het boetje van Buiten. Hartstikke mooi, ja. Ja, lang geleden. Nou, dit was dan de eerste uur van mooi slusteren. Ja, Freddy Brunting die heeft dan rotte plekken. De prijzen wonen en die kreeg dan een heel mooi prijsje aangeboden door de mensen van de eigenaar van de kribbe. Dus God van hen en God er van genieten. Nou, en ik bedank ook Joop Heesman en Hetty Vosseman ook voor hun aandeel in het spel in dit eerste uur. En natuurlijk Leo Hulleman. Schuwen met de knoppen. Nee, ja, heel genoeg met al die telefoons. Maar in ieder geval de tafel voor elkaar. In tweede uur hebben we nog de Weerman. En we hebben de goed plaat. En het laatste keer de Zeemans liedje van de Migra's. Dus veel plezier. Maar ook weer in tweede uur. Tot nog nieuws van 11 uur.

0: van de Stedendriehoek.
1: Dit is Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. En nieuws van 11 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag 2 opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de 2e keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord, onder de toezegging dat er vandaag 2 nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. Het dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker...

0: 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
2: Oost Veluwezoom.
1: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
2: De muziek.
1: Van Oost Veluwezoom. Of je nou rijdt op de A1 of vaart op de IJssel.
2: Je luistert naar
1: Oost Veluwezoom.
3: Ja, dus we gaan toch de verkeerde jingle inzetten.
4: Maar... Ja, nee, dat kan ook. Ja.
3: We hadden het net over dat ze rommelig was. Maar...
4: Ja, dat kan allemaal gebeuren. Dit is een live uitzending en dan kan er natuurlijk alles wel iets anders gewoon naar dan. Maakt allemaal niks uit. We zijn bezig met de 1182e uitzending van Mooie Sluisteren. Hier bij Radio Voorst Veluwezoom en tegenwoordig ook 7 en 4 uur. De mensen nu in dat gebied in EPR, die luisteren ook mee. Maar we gaan beginnen met de tweede uur van Mooie Sluisteren. En we gaan in de tweede uur van dit dialectprogramma doen. Nou, we hebben de eerste uur dus de rode plekken gedaan. Maar Freddy Bunning heeft de rode. En nu in de tweede uur gaan we van andere dingen doen. We hebben de weerman Mark Wolfijn vertellen wat voor weer het wordt. We hebben de groeplaat en we hebben een spelletje Krek bij Zek. En we hebben ook een zeemansliedjes van de Migraars. En Leo Hullemans zit weer achter de knoppen. Veel plezier met Mooi Lusteren.

0: God, ze weer van, oh, dat is zo mooi weer. Nu toch een kapiën. Hartstikke mooi, ja, ja, ja. En vooral tegenwoordig heeft ze allemaal campers tegenwoordig. Hè.
1: Ja, ja, ja,
0: dat is
1: ja,
0: toch
1: ja,
0: hoor, niet echt kapiën meer, hoor. Ja, Leo, die is ook echt een camper. Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, nog een weekje, Martin. Dan,
0: ja, nu, dat is wel kapiën. Ja,
1: ja, ja, zeker.
0: Ik camper toch wel, ja?
1: Ja, ja, oh, echt wel. Ja, ja.
0: Ik noem kopieën alleen, dat is mijn tenten. Dat noem ik eindelijk echt kopieën. Ja,
1: dat is krampieën.
0: Ja, ja. Hij heeft zo'n vuur gewerkt met 12 of 13 graden. Ja,
1: ja, dat is wel koud in zijn tenten.
0: Ja, ja. Maar ja, het is nu brooi, dus wel uit.
1: Ja, nu is het wel lekker zo, hè?
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Goed, dat was Kapiemi de Boer van de groep Simpel. Een spelletje krijg wat zeg, dat doen we meestal ook altijd even. En straks met de weerman aan de vader opraten. De eerste. Ze heeft de klompen achter u gehoord. Wat wordt ermee bedoeld? Ze heeft de klompen achter u gehoord. Denk eens even goed over nou. Wat zal ermee bedoeld zijn? En de tweede, een heleboel die kent dat wel. Maar onze technicus Theo, die, Leo, die kent dat ook niet.
1: Nee,
0: dus even achter de petten. Even achter de petten. Wat wordt ermee bedoeld? Even achter de petten. En de dan is, het is huilen met de pet op. Het is huilen met de pet op. Nou ja. Denk er eens even over na. Ik denk dat de meesten, dat wel, we hebben hoop van nemstige luisteraars, dat die de meesten toch wel kent en weet wat er weer bedoeld werd. Maar in ieder geval, ik ga er straks met de weerman over praten en dan hoor je het vanzelf. Wie gaat luisteren nu naar de volgende plaat van Bevoortocht? Nou, meestal had hij er wel een mooi nummer van. En dit keer geeft het de truckchauffeur.
2: Van Vliegveld Teugen tot recreatiegebied Buslo.
3: Je luistert naar
4: Voorspelende Zo.

0: Ja, geweldig is dat, die Bofoy toch. Hè. Dit keer mijn truckchauffeur. Ja, ieder jaar treedt ze op in, op de kermis. Op de kermis in Tonden. De geweldige feest is er ieder jaar weer. En dit jaar komt ze ook weer. Laatst, ik weet niet hoeveelste keer of ze er niet waren. Maar dat is groot, groot feest met Bofoy toch in Tonden. Dan nog bij toe aan de groepplaat. En de groepplaat is een instrumentaal plaat van de Grenslandkapel Over Dinkel. Met Zielbevaren, een heel mooi nummer. En die gaan we Leo speciaal draaien. Daar doe je ons team met onze felicitaties te bieden. Ini Wolters, vaste medewerker hier van Radio Voort Veluwe Zoom. Die is gisteren 70 jaar geworden. En dus groot feest gegeven heeft. En met onze felicitaties dus. En nog heel veel jaren. Zilbervaden van de Grenslandkapel.
1: Martin Kobussen houdt de dialecten neer. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12.
2: Voorst Veluwe Zoom.
1: Dit is Moyes Lusteren.

0: De luisteraars, de melodie natuurlijk wel kent, Stilte Daar, dus gewoon een heel mooi nummer. Dit keer gespeeld door de Grinsland Kapel uit Overdinkel, en daar heet het Zilbervaarden. En die plaatje speciaal bestemd was een felicitatieplaat voor Innie Wolters, onze medewerker hier van Mooie Sluisteren. En die gisteren 70 jaar waren en ik kreeg een felicitatie van ons, maar wordt natuurlijk ook een mooi plaatje bij en dacht dat dit toch wel een heel leuk plaatje was. Goed, goed hebben dan van onze technicus dan, zit Mark Wolven aan de lijn, klopt dat?
1: Ja, dat zeker. En die zit ook zeker aan de lijn, dus dat is geen probleem. Ja. Die zit lekker.
0: Zit je lekker buiten of niet?
1: Nou, ik zit, dat klinkt een beetje hol, dus ik mag niet zeggen boog zitten, maar dat maakt allemaal niks uit.
0: Nee. Oh ja.
1: Nee, die gaat zo wel op pad, dus die gaat zo direct lekker weg. Lekker fietsen. Dus.
0: Ja.
1: Met
0: ja.
1: Vier man, dus mooi en een rondje fietsen.
0: Ja. We gaan de richting een hele plan nog niet?
1: Ja, zeker. Ik heb een route al gezet. Die gaat zo de klei over, dan gaan we weer met het pontje over, Gossel, Zutphen, dan gaan we weer even kijken. Dat we door een broodje kunt eten aan het strand. En dan gaan we zo richting, hoe moet ik het zeggen? Richting nummertje 10.
0: Ja.
1: En dan zo de achterhoek een beetje in. En dan met een biercirkel zo weer terug naar derde.
0: Oh ja.
1: Dan, moet maar even kijken.
0: Ja.
1: Ik ben gisteren nog even een veurenfiets. Even zo langs de ISO met de gewone fietsen daar zo naar Brummen toe.
0: Ja.
1: Nou, dat is ook mooi. En in Brummen, er is ook een of ander feest was door aan de gang.
0: Ja, Pinksterweekend.
1: Ik zag zo'n theater was er al bezig op de Marktplein.
0: Ja, dat klopt wel, ja.
1: Daar kwam ik natuurlijk weer langs de boerderijen in Tonden. Waar ze dan dat lekkere ijs ook verkoopt uit Holten. Dus toen ik hem lekker in de zonne zet, een half liter ijs zo in een bergetje. Even rustig onderlepeld. Ja, daar hebben ze donders lekker iets. Een keer lekker ietsje wat erden.
0: Ja, ik ken het. Ja, door
1: dan moet je door naar Tonden gewoon. Ja, je komt dan vanaf Brummen, kom je door fietsje zo tegen een andere wie spreken. Dan kun je linksaf naar het kanaal en rechtsaf gooi je dan naar Empen toe.
0: Ja.
1: Even doorzitten. Ik bedoel, de zwaluwen die zitten er allemaal rond te vliegen. Dat is donders lekker iets.
0: Ja, nog niet zo lang geleden ben ik er alweer. Een paar weken geleden nog, ja.
1: Kijk, ja. Ik moet er altijd wel een paar keer in, joh. Want dan kun je even rustig zitten.
0: Ja. Net als Hoendelo, dat is ijs van Koor. Dat is ook zo bekend, hè?
1: Ben je ook dat weet ik nog nooit het best, maar dan moet je lang in de rieën staan. In de holletje van...
0: Dat 20 minuten, een half uur is niks. En een rieën, daar heb je mensen allemaal voor over, hè?
1: Ja, rieën, gewoon lekker beton en dan kun je lekker zitten. En die hond, die Labrador, die ligt dan lekker aan de voort. En die jongens zijn er allemaal bezig op de boerderijen door. En,
0: hartstikke mooi, toch?
1: Ja. Mooi plekje door. Zo,
0: ja, dat ken ik.
1: Maar toen was het ook al warm, hè? Toen was het ook al 24 graden gisteren. Dus toen was ik even mee verder gewoon.
0: Ja.
1: Het is wel zo dat van mij kwamen dus vanuit Engeland wat sluierwolken. Nou, die lost grotendeels al op. En als je denk ik een half uurtje verder bent, dan geeft de zon volle branden. Dus goed insmeren. En ik zou zeggen, gewoon niet te lang in de zon zitten of wat dan ook. Of goed insmeren, want je bent zo aan de beurt met de UV-factor. Is ook aardig hoog vandaag. En bedenk wel, de temperatuur die kan vandaag al oplopen richting 28 graden. Dus,
0: ja, ik zie nu, je hebt in je telefoon dat 0,28 graden is.
1: Oh, je is nu al 28. Ja. Oh, nou, dat is helemaal onder de bibs liggen dan of zo, de telefoon. Ja. Ja. Zeg, maar het is nu nog geen 28 graden.
0: Ik heb hier gewoon op de tafel, dan ben ik
1: Ja, dat kan. Ja, oké. Okay. Ja. Maar goed, vanmiddag kan het dan 28 graden buiten worden. Nou, maar draait de wind, want dan kunnen we het hoge drukgebied geen ietsjes veranderen. Maar draait de wind wat naar het noorden toe, dat is ook niet heel onprettig. Dan zakt de temperatuur wat in en dan kan het tussen de 4 en 24 graden worden. Ook altijd nog lekker warm, hoor. Niks aan de hand de eerste Pinksterdag. En dan ook zonnen met af en toe een paar van die wolkjes, niks aan de hand. Maandag zonnen en dan weer wat van die sluierwolken, die dan 26 graden. En dinsdag en woensdag, ja, dinsdag is nog een hele mooie dag met volop zonnen met dan 28 tot 29 graden.
0: Zo.
1: Woensdag. Dan geeft het ene hoge drukgebied wat aan de wandel. Dus dan heb je nog wat meer die noord-noordoostenwind. Dan kakt de temperatuur wel ietsje in. Een aangename 21 graden, zeg ik dan.
0: Zo.
1: Nou, dat blijft donderdag ook nog zo. Ja, maar er is niks mis mee, hoor. Dan kun je ook gewoon goed buiten wijnen en ook goed werken. Donderdag, dan is het een afwisseling van zonnen en enkele wolkjes bij dan 22 graden. En dan vanaf vrijdag, nou, dan geeft de temperatuur weer razendsnel naar boven. Want dan komt dat hoge drukgebied een beetje weer op dezelfde plek te liggen waar het nu ook ligt. Dus vrijdag alweer 26 graden. Zaterdag een paar wolken met 27 graden. En zondag is het dan 28 graden met later op de dag kans op een lokale onweersbuien. Dus eigenlijk een dikke werken dat je donders mooi weer hebt.
0: Ja, mooi.
1: Daar hoef ik ook niks over te zeggen eigenlijk.
0: Nee. Ja.
1: Paraplu hoef je niet mee te nemen, korte broek aan een shirtje, t-shirtje mee, wat drinken, wat gaat pissen of wel. En goed insmeren.
0: Maar ja, het is wel fijn hoe we Pinkster ook dat goed weer zijn. Mensen willen er allemaal op uit.
1: Zeker.
0: Ze kunnen overrijden. Sommige dingen is altijd een beetje te warm, maar ja.
1: Mensen worden altijd klaar, hè?
0: Veel weekend met 10, 12 graden was het. Toen was de kermis in Loon in. Het ging nog net goed met die buien dat die er langs dromen in. Maar ja, toen was 10, 12 en hoe is het 10 graden meer?
1: Ja. Het komt zoals het komt, zeg je wel.
0: Ja, ik heb nog een paar gezegdes. Misschien dat je daar even iets over liggen over kunt laten zien.
1: Ja.
0: En ten eerste, die kende ik zelf ook niet, maar ik denk te makkelijk, maar ook niet, want de mensen moeten er ook iets van meenemen.
1: Jazeker.
0: Wat wordt er meer bedoeld? Ze heeft de klompen achter u gehoord.
1: Ze wil even wat rust. Ze gaat niet meer werken. Ze moet even een boterham eten of wat dan ook. Even pas op de plaats, zoiets.
0: Iets verder denken, iets verder nog.
1: Ze gaat naar binnen.
0: Ja, nog verder?
1: Nog verder.
0: Ja?
1: Ze gaat Bino weer opstormen.
0: Nee.
1: Ja, ze is stopt met werken, zoiets.
0: Ja, nee, ja.
1: Ze gaat met de fut.
0: Oh, niet. Ze is gestorven.
1: Oké.
0: Ik ken het ook niet, hoor, maar ik vond het in het boekje tegen van mevrouw Marta Beker uit Halde, die heeft een heleboel van een boekje van alle mooie gouden gezeggen. En het is wel leuk om die het even uit te halen. Ze is een sterf. En tweede, die ken je denk ik wel, dat bij de boeren was dat zo altijd zo. Even achter de petten.
1: Even achter de petten?
0: Ja, wat doet ze dan? Even achter de petten.
1: Even een tukkie doen?
0: Nee, dat zou je denken. Nee.
1: Ja.
0: Wat gebeurt met de boeren dan als ze de pet afzetten?
1: Dat was werken dan als ze zweet zich bloot. Nee, ook,
0: maar dan. Als ze aan tafel zetten dan.
1: Even bidden voor de herten of zo? Of?
0: Precies. Ja, even achter de pit. Dan die pit af en dan ging ze binnen. Die pit afborst, dat weet ik dan niet. Maar ja, ze zetten hem nog niet wel weer op. Maar even achter de pit, dat is wie gaat even binnen. En dan ken je denk ik hoor ook wel, het is huilen met de pit op.
1: Het is huur met de pet op. Nou, je kunt helemaal niks met hem beginnen. Je hebt totaal nergens de zin aan. Het is allemaal niks weer vandaag.
0: Ja, precies. Het is slecht. Het is niet goed.
1: Het is huur met de pet op. Wat heet het? Dat slecht nergens.
0: Het is niks toe af. Hoor. Ja, maar niks op met hem. Het is huur met de pet op. Goed zo, Mark. Dan moeten we helemaal over eens.
1: Dan kunnen we het weekend weer met deur.
0: Je bent er weer voldoende weer. Goed zo. Hartstikke bedankt. En als er pas komt, dan gebruik je weer, zei Kleine Luisteraars. Maar het is wel leuk dat hij dat nog een beetje blijft staan.
1: Ja, zeker. Heel leuk.
0: Zeg Mark, een prettig weekend. Bedankt voor de medewerking. Geniet van het fietstochtje en de komende dagen van het mooie warme weer.
1: Door weer zeker. Goed zo. En insmeren allemaal, hè?
0: Ja, natuurlijk. Goed zo. Oké. Bedankt. Dit was dan Mark Wolven van de Weerstudio hier in Twello. En luisteraars, geniet dus van het mooie weer, want nu is het er nog. De volgende nummer wat Leo Kloor heeft staan, is even kijken op mijn lijstje. Dat ik denk nu wel de hoeien hebben. De Grinsland Capella we hard. Nu dan de Kusters, hè?
2: Badabadab.
0: Met een pak stoeren. Met de af.

0: Ja, plakzurmen haalslag. Ja, kennen we dat, Jobin, hè? Die binnen plakzurmen haalslag. Wat doet ze dan?
1: Stoeten.
0: Ja, ja. Boteren
1: met haalslag.
0: Wat is dat? Tarro, bro, wat zal het zijn?
1: Plakstoeten, dat kan allebei je hebben.
0: Ja, ja, ja, ja. Dat zeggen we hier niet, hè? Stoeten, hè? Of wel?
2: Jawel.
0: Toch wel, ja?
2: Jawel.
0: Ja, nee, het kan niet zijn dat we daar bij ons hebben. Er was dus, waren de kosten en straks zijn gewoon New Generation, de Engelse benaming, Frierie op de boerderie. Bij tussen de uren even een mededeling. Volgende week zondag, dan 31 mei, dan treedt het Oost-Unie dialect ook weer op. Bij het Vrolijke Frans in Broek, in Biebrum. En vanaf 11 uur tot 1 uur, en het is gratis intree. Dus volgens de weerman werd het heel mooi weer. Dus iedere mens kan nog gezellig buiten genieten van de liedjes en de optreden van het Oosterse dialect. We gaan nu luisteren naar Frierie op de boerderie.

Ja. Tokkel de kippen weg. Ja, of de haren misschien kan het ook alweer. Dat was Nieuw Canadeetje met Vlieren Boerderieën. Een volnummer is van de Grosshofzangers. En die hebben het over hoe laat is het toch?

0: Ja. Hoe laat is het toch? Nou, het is 11:37 zie ik hier. En dat is ook een rotshofzang, dat is een heel mooi nummer. Hertje Vosseman, zegt hij nou in. En ja, die wil eigenlijk een mooi verhaaltje veel lezen. Hertje, wat gaat het even over?
1: Duven.
0: Duven. Ja.
1: Het heet De Mooie Duven. Lu die hevig kunt pochten en blazen, die wordt er nog wel eens tussenen om. Ik heb een stukje gelezen in een boek van Martin. En door steden wat er gebeurd is met een duvenkeel uit deze streek. In het café zaten een paar duvenholders bij elkaar. Natuurlijk was de ene duven nog beter dan standen. En de duven hadden het met vluchten en tentoonstelling allemaal hartstikke goed gedaan. Tieners, een van die keels, die pochen zo allebassend. Zien duven waren de besten van de besten. Mooie wanden nergens te vinden. Toevallig hadden er een paar bij zich in de manden. De lui in het café kon dan met eigen ogen zien wat voor een bar mooie dieren of hee had. Tieners ging de buiten hem er een op te halen. Ja, duur neffen. En toen kwam de man binnen met zijn oeven. Och, mooi toch eens kieken zeggen. Wat een gaaf exemplaar. Wat een juweeltje. Och, mooi die tekening en die lijnen eens zien. Oh, en die sterke vleugels. Ik ga er heel veel prijzen mee winnen op tentoonstelling. Susie. Die andere duvenmolder kwam er ook bij staan en bekeken die duven heel secuur. Toen hij de duven zo beloerde, schoor hem eigenlijk een goed plan in de kop. Tieners zal blazen wel eens even afleeren. Die man die bleef maar pochen en die zei, nou, nu ik dit goed bekijken. Die duven kunt me ergens wel bekend. Ver, laat me hem vast honden, kan ik hem eens hem goed bekijken. Ja hoor, zelfde kop, zelfde lijn en tekening. Ik heb volgens mij zelf in het hok zitten. Ha, dat kan nooit, zegt Tieners. Het kan nooit dat er twee zelfde duven bent. Nou, toch is het zo, zegt een ander. Je gelooft het zeker niet, maar het is werkelijk zo. Die duven van nu, die is niet zo bijzonder als dat je zelf wel meent. Oh, Tieners was wel wat overbluft. Hij gaf het nog niet op en hij zegt, als ie die duven hier laat zien en ze met gelieken, geef ik een rondje voor het allemaal. Oh, goed, zegt Nanda. Ik haal hem straks wel even op. Ik moet eerst even een biertje opdrinken. Nou, Tieners, de eigenaar van de duven, bracht het dier weer naar buiten toe naar de manden in de auto en praat weer verder aan de stamtafel. Even later zegt die andere duvenmolder, nou, ik zal eens even het bewijs ophalen. Ik heb ze hier kort bij zitten. Na een kwartier kwam hij weer binnen en hij had een duven bij zich. Direct nam Tieners de duven over en hij nam hem mee naar de lampen en bekeek hem heel secuur. Oh, hoe is het mogelijk, zeggen. Alles is precies hetzelfde als mijn duven. Die mooie kop en die vleugeltekening. Oh, ik wist niet dat dat kon. Nou, ik heb te zeggen, maar hier gewonnen, dus kastelein, doe maar een rondje voor de hele zaal van mij. Nou, de duven werd weer naar buiten gebracht en keurig in de manden dan. Maar ja, die man had niet zijn eigen duven opgehaald, maar gewoon dezelfde duven van Tieners gepakt. De man had gewoon zijn eigen duven bekeken, dus Tieners had niet goed gekeken. De anderen in het café hadden wel deur welke streek of Tieners was er levert, maar Tieners zelf had niks deur. Vulle later op de amp heb ze hem verteld dat ze hem te pakken had. Maar Tieners kon de bak waarderen. Ach ja, zoals ze wel eens vaker zeggen, duvenmelkers kunt wel tegen de gein.
0: Ja,
1: dat was hem.
0: Ja, een mooi verhaal, prachtig mooi. Ja, ja, heel mooi verhaal. Goed, dan doen we dan een plaatje en dan beginnen we aan Shanti aan het andere kwartiertje. Maar eerst doen we een plaatje van Normaal, wat ik ook doe.
2: Martin Kobussen houdt de dialecten neer. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12.
3: Voorst Veluwezoom.
2: Dit is Mooiers Luisteren.

0: Normaal, wat ik ook doe.
1: Goed zo.
0: En dan wie wisselt dat een beetje naar Sjan de kwartier of een ander kwartiertje. Nou, dan als ik even wat anders. Maar dit keer heb ik gekozen voor het andere kwartiertje met de Migra's. En die begint met Ver in de Vreemde.

Ja, wel een beetje een droef verhaal en een beetje een smartlap. Maar ja, zo heet bij de liedjes. Eén is vrolijk en ander is wat minder. Goed, dit was dan mooi sloesteren vandaag op de 23e mei. De 1182 uitzending alweer. En ik dank Job en Hetty voor de bijdrage met Rote Plekken. En Freddy Bunting gefeliciteerd nog met zijn prijs. En ik bedank ook Leo Hulleman op het schuur met de knoppen. Volgende week dan ben we hier weer. Maar dan ben ik er zelf niet, maar Hetty en Joop bent er nog. En dan is Bart en Marie Bello bent er dan uit Eerweg. En daar hebben ze dan een leuk gesprek mee. En dat merk je zelf. Allemaal fijn weekend. Geniet van de warme weer. Pas op dat je niet verbrandt in de zon. En de weerman zei het ook al, want de zon is heet. Allemaal fijn weekend dus. En graag tot de volgende keer.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. Die zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers al een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe die rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is ook dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen weglopen van huis. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan de hulpinstanties. Jaarlijks

0: verdwijnen er duizenden kinderen die ontsnappen aan een onveilige situatie thuis. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan het gemiddelde. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje aan de grens met Portugal wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon en warm dus. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. En ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5-6%. Dat komt door berichten dat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Maar inmiddels heeft Trump de hoop op een snel einde aan de oorlog weer wat getemperd. Zijn onderhandelaars hebben de opdracht gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt nog uit wat er achter de dood van een jongen van 12 zit. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen. Ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan er oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer. Ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met Europa Run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De finish is op de Koolsingel in Rotterdam. Het weer volop zon. Het is warm. 26 graden in het noorden. Rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg kan het plaatselijk boven de 30 graden worden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie vannacht bij 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden allemaal zeker 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. Langs de A4 bij Dinteloord wordt een geluidswal gebouwd. Een van de bestuurders reed langs met 174 km per uur. 84 km harder dan daar was toegestaan. Op de Coolsingel in Rotterdam finishen vanmiddag de teams in de Europa-run. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clastres in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De 7 komen volgens lokale media uit een dorp in de buurt. Vorige week gingen ze de grot in om goud te zoeken. Door plotselinge hevige regen liep de grond onder water en raakten ze opgesloten. Een van hen wist op tijd te ontkomen en schakelde hulp in. Hoe de 7 eraan toe zijn is niet bekend. Duikers zijn naar ze op zoek. Tientallen reddingswerkers proberen de grot leeg te pompen, maar dat wordt bemoeilijkt door aanhoudende regen in Laos. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer en vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag. Een paar maanden later werd Murrell opgepakt. En vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële gerommel. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. En daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag hitterecords verbroken. Nog nooit was het zo warm in de maand mei in het land. In Londen werd een temperatuur van 33 graden gemeten. En mogelijk loopt die vandaag nog verder op. De gemiddelde temperatuur voor eind mei in het Verenigd Koninkrijk ligt tussen de 14 en 20 graden. Ook in andere landen is het veel warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Onder meer in Frankrijk, Duitsland en Spanje komt de temperatuur vandaag ver boven de 30 graden uit. De hockeyvrouwen van Amsterdam zijn landskampioen. Na een eerdere 2-2 gelijkspel in Amsterdam ging het ook in de return in Den Bosch gelijk op. En opnieuw was de eindstand 2-2. Daardoor werd de eindstrijd beslist op shootouts. Na een spannende reeks onttroonde Amsterdam Den Bosch als landskampioen. Het weer, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de Instagram-pagina van de PVV in Brabant heeft zeker anderhalve dag een met AI bewerkte rechtbanktekening gestaan. Het ging om een tekening van de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban ontdekte dat de gezichten waren vervormd, zodat ze er veel grimmiger uitzagen. Eronder stond een protest tegen een AZC met de tekst knettergek. Nadat de NOS de PVV om opheldering had gevraagd, werd de tekening verwijderd. Urban noemt het kwalijk dat haar tekening werd gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De politie heeft gisteravond twee mannen aangehouden in Ter Apelkanaal. Een van hen had agenten bedreigd met een bijl en de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. De twee reden begin van de avond op crossmotoren door Ter Apelkanaal en negeerden een stopteken.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het gaat om een Oekraïens jongetje. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij werd vrijdagavond op zijn fietsje aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde op een kruising in Hasselt. De vrachtwagen werd bestuurd door een Poolse chauffeur. Die werd aangehouden, maar zit niet meer vast. Hij is nog wel verdachte. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Door het warme weer op Tweede Pinksterdag is het druk op veel recreatieplekken. Parkeerplaatsen bij stranden en recreatieplassen zijn vol. De gemeente Zandvoort roept mensen op om niet meer met de auto te komen. Ook de beheerder van het Henschotermeer op de Utrechtse Heuvelrug vraagt bezoekers op een andere manier te komen. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. Daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Jesper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van oud-kampioen Stan Wawrinka. De 41-jarige Zwitser won het Parijse toernooi in 2015. Nu was de Jong te sterk. Het werd 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4. Daarmee is de Jong door naar de tweede ronde. Naast de Jong komen ook Botik van de Zandschulp en Talen Griekspoor nog op het toernooi in actie. Voor het eerst sinds 2010 doen er geen Nederlandse vrouwen mee op Roland Garros. Het weer, volop zon en zomers warm. Van een graad of 26 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

Yeah.

Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een dronecommandocentrum. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen hun huis uit omdat de brandbare vloeistof in de tank dreigde te exploderen. Volgens de brandweer is het nu gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond agenten door twee mannen bedreigd met een bijl en met het gooien van een bierfles. De twee reden op crossmotoren en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen, waarna ze de agenten bedreigden. Ze zijn aangehouden. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening bewerkt en zette die op hun Instagram-pagina. In de bewerking zien de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Rian er zeer bedreigend uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban is geschrokken. Ze noemt het kwalijk dat de PVV haar tekening heeft gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De bewerkte tekening is inmiddels niet meer te zien. De hockeymannen van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden thuis 2-2 gelijk tegen titelverdediger Amsterdam, wat na de 3-2 overwinning in de eerste wedstrijd voldoende was. Het is voor Rotterdam de eerste landstitel sinds 2013. Eerder op de middag was het wel feest voor Amsterdam. Toen werd het vrouwenelftal van de club wel landskampioen. Zij versloegen titelhouder Den Bosch na shootouts. Het weer volop zomers warm. Het blijft ook vanavond nog lang warm. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag. En vanaf woensdag koelt het wat af. Dit was het NOS Journaal.

0: Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.
1: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
2: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Het kan daarbij gaan om kleine zaken, zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om

0: nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag schrapt de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad nog dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de regeling als er geen openbare school in de buurt is. De Erasmusbrug in Rotterdam gaat vanavond dicht voor onderhoud. De brug gaat op 3 juli weer open. In de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. Volgens de gemeente is de afsluiting nodig om het wegdek te kunnen vernieuwen. In Tilburg zijn de voetballers van Willem II gehuldigd. Ze keren na een jaar afwezigheid weer terug in de eredivisie ten koste van Volendam. Zaterdagavond werd na de wedstrijd al feest gevierd, maar nu kwamen opnieuw duizenden supporters bij elkaar, vertelt verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant.
1: Het wordt hier nog eens dunnetjes overgedaan en net spuiten de rood-wit-blauwe confetti vanaf het podium over het publiek heen. Ze hebben net vanuit de handen van de burgemeester ook de schild gekregen, wat hoort bij de promotie naar de eredivisie.
0: Vooral keeper Didion Heudel werd toegezongen omdat hij zaterdag de winnende strafschop nam in de finale tegen Volendam. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home-elektro is er maar één adres. Roosendaal Home-Elektro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home-Elektro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur bij RTV 714 Sport.
4: Kan hij schieten? Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!
5: Elke maandagavond van 7 tot 9. Muziek en meer met Gerard Bouw.
6: No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even considered the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this Earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us.

goedenavond, maandagavond, 18 mei. Tot de klok van 10 uur vanavond, uw muzikale avond. Twee uurtjes muziek en meer met ondergetekende Gerard. En een uurtje Rickard the Rocket Radio. Ja, slecht weer, hè? Onweer. Ene schip komt naar het andere schip. Maar het wordt beter. Zij hebben het beloofd. Ja, maandagavond. Ja, de opening altijd vertrouwd, hè? Golden Earring, 1974. Nou, daar kwam het op een verzamelaar uit. Instant Poetry. De opvolger van Radar Love. De vaste items komen voor 5. We gaan straks even rond de klok van 19:30 luisteren. Hoe het met onze Mr. Infomix is. Ik ben ook benieuwd. U ook? Wat voor? Kom plaatjes draaien voorbij. Ik zag dat ze een LP klaar had liggen, Tube Bells. Dus misschien dat daar ook wel iets over gaat. Maar ja, dat weet je nooit natuurlijk, hè. Op de klok van 8 uur schuift Rickard the Rocket aan. En die presenteert om 8:30 wat hij in zijn top 3 heeft staan. Met vrienden. Vrienden voor het leven. Zijn Guitar Hero. Ja, die vaste items komen gewoon weer voorbij. 8:30. En iets na de klok van 8 uur. Niet te vergeten Mr. Gratitude. 81, die LP Race zijn we nog mee bezig. Zullen we een gitaartje er tegenaan gooien? Hadden we net 1974. 1973. The Captain and Me. Van hun derde LP. Heb ik het over de Doobie Brothers. En China Grove.

1973, de opvolger van Long Train Running, China Groove. Op zang natuurlijk Tom Johnson. Miss Grace Jones. 1981. Dat is de titel.

0: Studio 794. Muziek en meer. Met Gerard Bouw.
1: Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. top850@rtv794.nl. Dit is InfoMix met muziek en informatie.
2: Hoorden we net Just an Illusion van je mooie band. En dacht, het zal ook wel een illusie wezen dat Harry Mulder vanavond morgen er is. Maar goedenavond, meneer Mulder.
3: Ja, goedenavond, Gerrit en alle luisteraars van deze maandag aan, muzikale maandagavond.
2: Ja, hoe is het ermee, jongen?
3: Is helemaal weer goed. Ja, niet helemaal goed, maar ik ben aan de herstellende hand. Zo zelfs dat ik het aandurf van morgen weer een keer een mooie mix te maken.
2: Kijk, daar staan we op te wachten, Harry.
3: Ja, nee, het is nog niet dat ik helemaal 100% hersteld ben. Maar de meeste luisteraars weten het ook dat ik een complicatie heb opgelopen, maar daar herstellende van ben. Dus morgenavond wil ik in ieder geval jullie bedanken dat jij en Lucienne vorige week het programma gepresenteerd hebben.
2: Graag gedaan.
3: En daarvoor is het een aantal keer een muzikale mix geweest. En die is ook samengesteld door Robert Veldkamp.
2: Yes.
3: Maar ja, fijn dat alles zo doorging.
2: Ja.
3: Ja, en morgenavond, ja, je was in het ongewisse. Is hij er niet, of is hij er wel, of is het non-stop muziek?
2: Ja.
3: Nou, geen non-stop muziek. Er waren dan mensen die dachten om het over te nemen, maar die hadden ook een volle agenda. Maar ik ben er morgenavond zelf en ik heb een afwisselend programma voor de luisteraars samengesteld.
2: Nou,
3: met bijzondere verhalen, mooie initiatieven en gezellige evenementen. Om te beginnen ga ik stilstaan bij het 5-jarig bestaan van de particuliere school Vivanto in Epe. Kinderen en de ouders vertellen waarom de school zo belangrijk voor hen is en waarom Vivanto volgens hen moet blijven bestaan. Dan hangen we aan donkere wolken om deze school, want ze hebben straks geen huisvesting meer. Daarnaast praten we over biodiversiteit in de gemeente Epe. Pieter Swinkels die organiseert samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland een inspiratiemiddag voor inwoners van het buitengebied die meer willen leren over natuur en biodiversiteit. En die inspiratiemiddag is op 20 mei, oftewel woensdag. En daar kunt u zich nog voor aanmelden. Maar dat horen we allemaal uit de mond van Pieter. Verder kijken we vooruit naar de Pinksterdagen. De buurman fietst een Pinksterronde in Heerde. Inmiddels een vaste wielerwedstrijd op de tweede Pinksterdag, voor de tweede keer namelijk. Voorheen werd hij op de Koningsdag gereden, maar inmiddels is dat de tweede Pinksterdag in Heerde. Dan gaan we ook blijven met de fietsen. Gaan we aandacht schenken voor de fietsenwerkplaats van de Techniekbrouwerij in Epe. Die kans maakt op een mooie bijdrage uit het ANWB Fietsfonds om nog meer mensen beschikbaar te maken voor mensen met een kleine beurs. Om nog meer fietsen beschikbaar te maken, moet ik zeggen. En natuurlijk nemen we u mee naar de gezellige rommelmarkt in Emst, waar op tweede Pinksterdag het hele dorp verandert en één grote markt voor leuke koopjes en gezelligheid. Natuurlijk in Epe is er ook een rommelmarkt. Normaal sta ik daar zelf, maar door die gezondheidsredenen ga ik daar niet samen. Wios organiseert natuurlijk al jaren op tweede Pinksterdag een markt in het dorp Epe. Tot slot vertelt onze weerman Wilfred Elsinga alles over het weer tijdens de Pinksterdagen. Ja, en zult u één naam missen, dat is William. Hij geniet van een welverdiende vakantie in het mooie Duitsland. En de volgende plaats zal hij waarschijnlijk zingen voor Erika in Duitsland. Aan Mädchen voor immer van Peter Olaf.
2: Kijk Harry, hey, veel plezier morgenavond. Ik ben blij dat je er weer bent. En we spreken elkaar heel gauw weer.
3: Zeker, oké.
2: Okay, hoi.
4: Herinnert u zich deze nog?

eindelijk weer aangekondigd door Mr. Infomix, wel Harry Mulder, Pieter Oorlof en I'm Mietzen für immer. Ja, eigenlijk voor William Hulshoff, die daar lekker in het Duits of Oostenrijks is. En geniet van zijn vakantie. Morgenavond 7 uur, Infomix. En speciaal voor Harry, Bill Withers, Ralph McDonald, In the Name of Love.

Bill Withers, Ralph McDonald, In the Name of Love. De liefde die jammer krijgt van onze mensen en allemaal onze infomixman Harry Mulder. Kijken we de tijd? Nou, we kunnen er nog een eentje draaien. Van 1985 naar 1979. Van hun tweede album Rock On. Ze heette toen nog Radio. Dat ging niet verder als Ray Parker Jr. Is You Can Change That.

0: Ray Parker Jr. samen nog met Radio. Van die mooie LP Rock On. And You Can Change That.
1: Dit is Plaatjesdraaier. Het thema van vanavond is...
0: Goedenavond, Lucienne.
2: Goedenavond.
0: Hoe is het ermee?
2: Ja, gaat lekker hier aan deze kant.
0: Toch wel? Ja, de kinderen naar bed.
2: Eentje.
0: Ja. Ja.
2: De ander die volgt zo. Ja.
0: Die volgt zo.
2: Ja.
0: Goed.
2: Hey. Want het is of op de radio en dan heb ik de tijd voor hem.
0: Oh, ja. Kijk eens aan. Dus. Goed. Ja. Wekelijks kom je terug. Vorige week zaten we samen hier in de studio.
2: Ja. Leuk, ja.
0: Ja, en toen zag ik vanmorgen in één keer op Instagram Tube de Belts voorbij komen. Ik denk,
2: Oh ja.
0: Komt hij daar vanavond? Maar je verrast me met een heel ander singeltje.
2: Ja, dat klopt, ja. Ja, want inderdaad, gisteren was ik een groot deel van mijn platen aan het digitaliseren. En ik ben er nog lang niet, maar ik heb gisteren al een hele ruk gemaakt. Maar toen moest ik dus ineens denken aan The Cats. Want ik ben ooit twee keer weliswaar naar de coverband geweest.
0: Ja.
2: Maar ik vond het echt hele leuke avonden. Die muziek blijft best wel goed overeind staan eigenlijk.
0: Ja.
2: En tussen mijn platen zit dus ook het album A Glow van The Cats. Een hele bijzondere hoes trouwens, want allemaal kandelaars erop. En er zit trouwens ook nog een poster in die helemaal intact is. Vond ik ook altijd wel leuk. En op die poster staat elk bandlid ook nog eens met een kandelaar afgebeeld. Maar waarom dat precies is, weet ik niet. Maar misschien past dat in de jaren 70 van toen. Ik weet niet of jij dat kunt beamen.
0: Ja, het was wat ik toen begreep, dat het is een van hun betere LP's geworden, laat ik zo zeggen. Dus wat daarvoor ook aan. En dan zou dan Cats, die LP. Cats the Glow, is dat volgens mij heet die LP.
2: Ja.
0: Hij is ook in Duitsland uitgekomen volgens mij.
2: Okay.
0: En daar staan ze dan allemaal met een soort kandelaar op. Als,
2: dat het, ik vind het een vreemde hoes.
0: Ja.
2: Het heeft wel iets, ja.
0: Ja. Dus, ja.
2: Ze waren natuurlijk heel erg bekend. En ook niet voor niets de grondleggers van de beroemde palingsound. Hè?
0: Ja, dat is wel een van de, hè?
2: Ja, zeker. Ja. En als je het over de Cats hebt, dan heb je het eigenlijk automatisch ook over Piet Veerman.
0: Ja, en over Melvee.
2: Ja, mooie stemmen ook.
0: Ja.
2: Maar
0: je was naar de coverband geweest?
2: Lang geleden hoor. Maar daar ben ik twee keer geweest. Ik moet even denken. Eén keer volgens mij in Hardenberg.
0: Ja.
2: En één keer sowieso, dat weet ik zeker, in Kampen. Toen heette dat nog... hoe heette dat nou? Die Music Club Kampen heette dat toen. Mm. Ja. Ja, nee, maar ik vond ze erg goed. Maar volgens mij was een groot gedeelte ook wel familie van de echte Cats-mensen. Mm-hmm. Maar goed, ik weet eerlijk gezegd niet of ze nog steeds optreden. Kans is zeer groot, maar ze waren erg goed. Dat staat me nog heel erg bij.
0: Ja. Coverbands vind ik sowieso wel altijd wel lekker muziek maken. Dus,
2: Ja. Nee, dit was zeker hartstikke mooi. En daarom dacht ik ook dat draai gewoon een van de bekendste hits van dat album ook, van The Glow. En dat is een nummer die eigenlijk iedereen wel kent.
0: Ja.
2: Toch?
0: Toch, ja. Als je het kent,
2: kent, dan heb je echt onder een steen gelegd.
0: Ja. Het is een van de vele nummers die ook geschreven is door Arnold Muren, volgens mij. Het is één familiebedrijf, dus...
2: Ja, dat sowieso.
0: Goed, nou dan ga ik hem zo voor je draaien.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: De Paling Sound. Nou, hè, volgende week zijn we er niet, hè?
2: Nee, dat klopt, dan ben ik er niet en jij ook niet.
0: Nee, volgende week zaterdag is er wel een zondag, of een dinsdag, of maandag, tweede Pinksterdag, is er een platenbeurs in Apeldoorn.
2: Ja, ik zit dan ergens in Tilburg, maar misschien ben ik op tijd terug, maar
0: In het centrum dus.
2: Hartstikke leuk. Ja, ik hou daarvan.
0: Ja, goed. Nou, één one-way street, maar het is een one-way wind. Kondig hem maar lekker aan.
2: Klopt. Ja, hier komt de Cats met het nummer One-way wind.
0: Lucienne, bedankt. En tot volgende week, hè? Over twee weken.
2: Tot volgende week. Dan twee weken, inderdaad. Ja, doei.

0: was dat de coverband geweest van The Cats. We hebben zoveel plaatjes draaien. En dit is uit 1971. One Way Wind. Geschreven door Arnold Muur. Ik heb nog even opgezocht in, van die mooie LP. Cats Igloo. Ja. En dan deze.
1: Hey, what
0: zeg het eens.

0: fine.
1: Mighty fine.
0: Sugar and spice.
1: Everything fine.
2: 1974. The Moments and Whatnots. Later, Ray Goodman and Brown. En Girls. 1974. Kijk weer de tijd. Oh, we kunnen nog een eentje draaien voor de klok van. Een jaartje erbij op. 1975. Van een hele mooie LP uit. The Legendary Song Album. The Tramps. En dit is de titel.

0: Wat was hij dan? The Tramps. Goedenavond, Rickert.
1: Een hele goede avond.
0: Ja, het klinkt weer lekker hol hier, hè? Ja.
1: Heerlijk.
0: Heerlijk. Hey, het is bijna 8 uur. Koffietijd. Dan gaan we zo maar eens een bakje doen.
1: Zeker.
0: En dan gaan we zo maar straks verder met het tweede uurtje muziek en meer. Ja, ja, ik zie je, hij ligt al klaar.
1: Ja, maar ja. Missing Gratitude is ook wel weer voorbij komen. Ja.
0: Ik heb het vorige week nog wel met onze Robert erover gehad, maar... Je had er dan geen oplossing voor, dus...
1: Nee, dan gaan we nog maar even door op deze manier.
0: We zien u zometeen naar de andere kant van 8 uur met... Nou, we hebben er niet genoeg van, maar hij had er wel genoeg van. Mr. Gratitude. Tot zo. I've had enough, is het dan. Tot zo.
2: Muziek en meer met Gerard Bouw en Rick. In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat dat alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de onderwijswethouder.
4: En er staat ook in de uitspraak, de overheid heeft nu echt ook een taak. Dus ik voel me daar ook op aangesproken als onderwijswethouder. Dat ik die taak ook heb met mijn leerplichtambtenaren samen. Om een geschikte plek voor de kinderen te vinden.
3: Ruim 100 kinderen die nu nog thuis les krijgen, worden daarom na de zomer op school verwacht. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan. En roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex. Waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne...

0: Dat was wel een week later dan dit jaar. Normaal is het met Pinksteren tussen de 17 en 21 graden. En dan de weersverwachting. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.
1: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
2: Kan hij schieten? Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!
3: Welkom terug bij Tweede Uur Muziek en Meer met ondertekenaar Rickert de Rocket.
4: En met Gerard Bouw.
3: Ja, we gaan er weer een leuke twee uurtjes van maken. Eerst nog deze en dan half negen. Ben je benieuwd wat... Welke vrienden jij allemaal meegenomen?
4: Allemaal vrienden. Ja, ik heb allemaal vrienden
3: mee. Ja, allemaal vrienden. Ja. Hey, een vriend die je nu gaat draaien, die had er gewoon schijt genoeg van. Hij maakt er een singeltje van. Mr. Gratitude, I've had enough.

0: Die mooie LP, Race. Even te kijken, we hebben er nog twee te gaan, dus... Dit was I've Had Enough. Eigenlijk hadden we het aan het einde moeten draaien, dit nummer, hè? Van die mooie alleen. Ja. Oh ja, Mr. Gratitude. En dan komt er nog eentje, Wanna Be With You and the Changing Times. Dus die houdt u nog te goed, over twee weken. The Winning Time. Ja, mooie muziek.
1: Mooie muziek, paas geweld weer.
0: Ja, we zijn na het... Ja. Vasakwa,
1: ja, zeker. Ja, nee, dat was wel erg gezellig, moet ik zeggen. Vond het ook leuke mensen die kwamen optreden. Tussendoor kwamen er nog wat artiesten. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de namen niet echt heb onthouden. Maar ja, het zat wel redelijk in mijn genre, zeg maar. Ik heb een paar keer ACDC voorbij horen komen. Dus dan vind ik het al snel heel goed.
0: De euro's.
1: Ja, de euro's inderdaad. De euro's, ja. Die kwamen onder andere. Ja, en hoe die andere groep heette, weet ik niet meer. Was met twee dames. Was dat.
0: Ja, ik heb het voorbij zien komen. Dus...
1: Nee, dus het was wel erg gezellig. Ja, dus 's middags was het ook, ondanks dat het weer niet echt heel erg lekker was. Ik ging tegen, wat was het, 2:30 of zo, ging ik richting het dorp. Ja, toen was het toch wel gewoon weer heel erg druk op de boekenmarkt in de braderie. Dus en 's avonds net zo druk. Dus.
0: Ja, dus een goede, wat ze zeiden, was wat weer een goede vaas aqua opgeleverd.
1: Ja, ja, ja, toch wel inderdaad. Ondanks dat het weer wat minder was dan... We ook wel eens hebben gehad.
0: Ja, nou, er was dan die pubquiz was die woensdagavond.
1: Ja.
0: En er is toch heel veel jeugd. Tenminste, jongere mensen die toch wel meedoen aan zo'n pubquiz.
1: Ja, ik had ook wel willen meedoen, maar we moesten zaalvoetballen. Dus dat zat er helaas allemaal niet in. En sowieso kan ik nooit het team op de been brengen. Dus. Ik ben de enige die je leuk vindt.
0: Dus, misschien een keer van de radio eens een keer wat doen.
1: Ik denk dat als jij Lucien erbij is, die vindt dat ook wel leuk.
0: Die vindt het ook wel leuk om te doen. Dus. Goed, genoeg geluld. Straks om 8:30 gaan we even kijken wat jouw guitar hero is. En de top 3 met je vriendjes. Ja, dan zijn we zo een heel eind verder dus. En nu, het Paarse Geweld.
1: Het Paarse Geweld, ja, staat een nummer klaar van Dendre Alain Cozier. Oftewel D.D. Jackson, die bracht in 1978 het debuutalbum uit, genaamd Cosmic Curves. En daarop staat een nummer wat werd geschreven door het echtpaar Carrie en Patty. Unwind, dit is Automatic Lover.
2: Automatic lover, automatic lover. I am your automatic lover.

0: lover, automatic lover. I am your automatic lover.
1: Ja, dat is inderdaad de titel van het nummer Automatic Lover uit 1978 van D.D. Jackson. Automatic lover.
2: 1978.
1: 78.
2: Toen verliet zij de volgende band. We hadden de Lover er vanavond. En dan blijft het Automatic over. We hebben het over de Pointer Sisters.

0: Automatic. Als Automatic lover, de lover die we eraf haalden. Dus, de point is, ik vind het toch een gelden van hier te Tokio in horen. Ja. Goed, ja, nou, dan maar een stukje live muziek, hè?
1: Ja, dat vind ik het wel tijd voor. Dit keer verzorgd door Blondie. De groep rond zangeres Debbie Harry bracht in 1980 hun vijfde album uit, genaamd Auto American. En het nummer wat nu klaarstaat was daar vrij succesvol van. Haalde onder andere de vierde positie in de Nederlandse top 40. Dit is de live versie opgenomen in de Canadian National Expo in Toronto, Canada in 1982. Dit is Blondie met The Tide Is High.

0: Een stukje live muziek verzorgd door Blondie, The Tide Is High.
1: Zullen ze een pianootje erin gooien?
2: Nou, dat vind ik wel leuk.
1: Ja, vind ik wel leuk, een pianootje erin gooien. Gaan we er niet doorheen praten, hè?

0: Dat was Jan, onze man op de fluitist. Ian Anderson van Jethro Tull en Locomotion Bread. En ik zat te denken, Locomotion Bread. Hebben we Bread al een titel gehad voor...
1: Als in Arme Bread. Ja? Ik ga hem in ieder geval opschuiven. Ik zal het zo even checken of dat we die al hebben gehad.
0: Ja, Take My Bread Away en al die dingen. Er staat me iets van bij, maar ik kan me niet herinneren.
1: Ik zal zo eventjes kijken.
2: Ja.
1: Met ademen. Top.
0: Mooi. En dan de volgende. Ja.
1: Ja, de volgende. Ja, daarvoor gaan we richting Schotland. Leuke zangeres. Heel sympathieke vrouw. En dan heb ik het over Amy MacDonald. Die bracht in 2010 haar tweede album uit, genaamd A Curious Thing. Nummer wat klaarstaat werd geproduceerd door Pete Wilkinson. Dit is Spark.

0: Ja, Amy McDonald met Spark. Ja, je zei al, je hoort er niet zo heel veel meer van. Ja. Maar vorig jaar nog wel een nieuw album uitgebracht. En ze is op het moment ook nog aan de tour in Engeland. En na de zomer in augustus, dan gaat ze ook nog richting Zwitserland en Duitsland. Nederland is ze ook al geweest, maar dat was afgelopen februari. Dus daar hebben we niks meer aan.
1: Nee.
0: Ja, ze is zeker nog actief.
1: Oké, nou, in de gaten houden.
2: Muziek en meer met Gerard Bouw en Rikke de Rocket.
1: Kijk even naar rechts toe. 3 minuten over de klok van 8:30. Ja, nou, als je met het journaal en ja, met sporten, dan ben je over een dik half uurtje. Dan ga je je kita hier de lucht in gooien.
0: Zeker, zeker. En we gaan daarvoor nou, niet al te ver van huis. We gaan namelijk richting België, want daar komt Acid komt daar vandaan. Ooit van gehoord?
1: Nooit van gehoord.
0: Nee, is een redelijk stevige en ook wel vrij succesvolle band uit Brugge. Dus die is de Guitar Hero deze week. Daarna gaan we door met de top 3. Ja, ik zei al vrienden. Nou, er zijn heel veel nummers gemaakt met vrienden in de titel. Dus ik had alle keuze. Ik heb, denk wel 3 gewoon hele lekkere platen heb ik daarvoor uitgezocht. Misschien niet de meest spannende, maar wel zeker om heerlijk van te genieten. Daarna gaan we door met The Original. Barry Manilow met Mandy. We gaan kijken waar die van origine vandaan komt bij The First Time's Charm. Gaan we weer wat steviger aan de gang. My Chemical Romance. Kijken wat de eerste single was die zij uitbrachten bij de Two Hit Wonder. Gaan we Tight Fit nog een tweede hit proberen te geven naast hun hit The Lion Sleeps Tonight uit 1982. En we eindigen met nieuwe muziek. Onder andere een nieuwe van Blue Medusa met Alyssa White Klutz.
1: Nou, wat luister dus, want het zegt maar 1, 2, 3, niet zo heel erg veel die laatste. Dus,
0: Nee, dat is de nieuwe band van de oud-zangeres van Arch Enemy en tegenwoordig dus Blue Medusa en ook nog Dragon Force.
1: Oké, okay. Ik heb een vriendje, deze. Moet wel even op knopje drukken.
0: Pardon en French, ja.
1: Nee,
0: die heb ik er niet eens aan. Nee, die heb ik wel een keer gehad met Vader.
1: Vader, ja, dat wel. En dan heb ik deze.

0: Erg iemand. Probeer ook even de stem te plaatsen.
1: Oké, okay, deze is hetzelfde. Ze komen uit dezelfde groep. Formatie Shalimar. En Friends.
0: Daar staat er ook niet in.
1: Nee. En ik heb er nog eentje uit 1976.
0: Uit 1976, even kijken, dat is 70, 95 en 86. Dus dat zou dan er niet in moeten staan.
1: Ik wel. Vind ik dan wel een van de mooie, hoor.
0: Wel de band, niet het nummer.
1: Wat zeg je?
0: Wel de band, niet het nummer.
1: Wel de band, niet het nummer.
0: Ja.
1: Nou, dat maakt toch niet uit. Dan beginnen we hier gewoon lekker, want er zit een lekker drummetje voorin. Ja, ja. Dan beginnen we nog een keer.

0: 1976, A Night at the Opera. Meer vertellen we niet. You're My Best Friend, straks in de top 3. Ja, en als je zegt Night at the Opera, dan weet je natuurlijk wel waar over welke band het gaat. Maar ja, wij vertellen het niet.
1: En wij zeggen het
0: niet. Wij zeggen het niet.
1: Niks, nee. Ja, de volgende die klaarstaat. Ja, een dame die heeft 9 levens, heeft die misschien nog wel meer. En dan heb ik het over Cher, al verschillende keren haar rentree weer gemaakt. Ja, als je dacht dat ze weer een beetje verdwenen was uit het muzikale landschap, dan kwam ze er weer aan. En zo ook in 1991, toen kwam namelijk haar 20ste album uit, genaamd Love Hurts. Daarop staat een nummer wat origineel uit 1988 komt en stond op het album Hide Your Heart van Bonnie Tyler. Dit is Save Up All Your Tears.

0: dat was Cher met Save Up All Your Tears uit 1991.
1: Net in het nieuws van 8 uur overleden. De man van Dr. Hook.
0: Ja, Dr. Hook en...
1: Hij is in Madison Show, zo heet dat vroeger tenminste. En ik zie het even. Dennis Michael Lucchieri, ja, de oprichter van Dr. Hook. 76.
0: Ja.
1: Toch nog jong.
0: Ja, nou ja, tegenwoordig is dat niet al te oud.
1: Nee, is dat niet oud. Als je ziet wat hij gedaan heeft. Hij heeft geschreven voor Bob Dylan, Crystal Gayle, Ellen Reddick, Willie Nelson, Olivia Newton-John, Jerry Lee Lewis.
0: Ja. Ja, een druk mannetje met ook een groot eigen repertoire.
1: Ja, zo eentje draaien van de Dr. Hook?
0: Ja, laten we maar doen dan.
1: Ik heb je Sylvia's Mother, of ik heb A Little Bit More, of When You're in Love with a Beautiful Woman, of Baby Makes a Blue Jeans Talk.
0: Nee, ik denk dat Sylvia's Mother toch wel zijn grootste hit was, denk ik. Hè?
1: Gaan we die draaien?

0: 1972. Eerst werd het een flop en later werd het een hele grote millionseller voor Dr. Hook. En toen nog zijn medische show en Sylvia's. Maar dan kijk naar de tijd. 12 minuten voor de klok van 9 uur.
1: Dat gaat
0: wel rap, hè? Dat gaat ontzettend vlot. Ne? Dus als vorige week, dan zit je hier met Infomix, met z'n tweetjes, drietjes. En voordat je het weet is 9 uur.
1: Ja, ja, je knippert een keer met je ogen.
0: Je knippert met je ogen. Dan is het gebeurd. Vooral als je een aantal plaatjes, tenminste sprekers hebt. De dames van de dierenkliniek waren hier. Ja. Dan hebben we na die tweede uur onze weerman, die er morgen ook om 8:30 is. Nou, die geef je een kwartje en dan komt voor een euro komt eruit. Dus dat zijn waters van.
1: Ja, die kunnen ook mooi praten. Ja,
0: die kunnen zeker mooi praten. Dus.
1: Dat is voor jezelf ook fijn, hoef je zelf wat minder te doen, hè?
0: Ja, dan is het echt infomix. Dus heel veel info. Dus ja. Een paar plaatjes en hier is het net andersom. Dus is het wat meer muziek en daar dit. Goed. Hey. Ja,
1: mooie afwisseling.
0: Ja, deze ook, hè.
1: Ja, heerlijk. Ja, Mr. Slow Hand staat klaar. Dan hebben we het over Eric Clapton. Ik heb hier zijn album van MTV Unplugged heb ik bij me. Dat kwam uit in 1992 met een aantal nummers die hij al eerder uitbracht. Zo ook deze maakte hij in zijn tijd bij Derek and the Dominoes. Schreef hij samen met Jim Gordon voor het album Layla and Other Assorted Love Songs. Dit is die welbetreffende Layla, Eric Clapton. See if you can spot this one.

0: tot de klok van 9 uur. Laten we deze afdraaien van de Golden Earring. Hadden we net Eric Clapton met... Unplugged.
1: Ja,
0: en deze was dan de Golden Earring, Unplugged, Naked. Een LP zonder hoesje. Zometeen na de klok van 9 uur. Ik lees hier de lijst voor me. Heerlijke muziek. Volgende week Pinkster, daar zijn we er niet. En dan is het voorbij. En we zien je over 2 weken weer. En zometeen veel plezier met Rickard the Rocket. Yeah.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu gezegd. Daarbij geeft hij aan dat het doel is Hezbollah te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds 16 april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël op 28 februari de toegang tot het wereldwijde web. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet in Iran weer wordt hersteld is niet bekend. Paus Leo roept op tot ethisch gebruik van AI. Vandaag werd zijn eerste encycliek gepubliceerd waarin hij waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie, vertelt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
2: Omdat AI zo'n ongelooflijk belangrijke, ingrijpende technologische revolutie met zich meebrengt, die alle facetten van ons leven draagt, dat er grote risico's zijn dat het helemaal fout loopt.
1: Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd ziet de paus als een grote bedreiging. Bij de Italiaanse voetbalclub AC Milan is de volledige top weggestuurd. Niet alleen trainer Allegri is ontslagen, maar ook de algemeen, de technisch en de sportief directeur. De Amerikaanse eigenaar had als doel om mee te strijden om de Italiaanse titel en zich te kwalificeren voor de Champions League. Dat

0: maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.
1: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 714 Sport.
2: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: is maandagavond muziekavond. Met Ticket to Rocket Radio.
1: Een hele goede avond op deze maandagavond 18 mei, iets na de klok van 9 uur. En dat betekent dat het de hoogste tijd is voor Ricket Rocket Radio hier op Radio 794. We zitten weer propvol, 11 vaste items komen weer voorbij. En dus gaan we supersnel van start met de nieuwste Guitar Hero.
2: Dit is de Guitar Hero op Radio 794.
1: En dit keer staat Acid met Prince of Hell and Fire.

0: Ja, heerlijk begin met Acid, Prince of Hell and Fire, de groep uit België, uit Brugge. Dit nummer kwam uit in 1983, stond op hun derde studioalbum Maniac. En de guitarhero die u hoorde was Donald Davers. Gaan wij kijken wat we allemaal te doen hebben vandaag in Rickert Rocket Radio. Zometeen hebben we weer een nieuwe top 3. En dit keer zijn dat allemaal nummers met het woord vriend, friend in de titel. Daarna gaan we snel door met die original. Gaan we kijken waar Mandy van Barry Manilow of van origine vandaan komt. Bij de First Time's Charm, My Chemical Romance, kijken wat hun allereerste was. De Two Hit Wonder is ook wel een leuke. The Lion Sleeps Tonight, grote hit voor Tight Fit in 1982. En daarna hebben we ook nog nieuwe muziek, onder andere een nieuwe van Anthrax en van Blue Medusa. Dus we zitten weer helemaal gigantisch profvol. Maar het is nu eerst tijd voor de nieuwe top 3.
1: De top 3 van Rickert de Rocket op Radio 794.
0: Ja, ik zei al, allemaal nummers met vrienden in de titel, met friends. En de allereerste is al meteen een hele mooie van een band die we toen net ook al hoorden. Queen hadden we het toen net over bij Muziek en Meer. Maar ik heb een nummer uitgekozen van het 12e album A Kind of Magic uit 1986. Het nummer werd geschreven door Freddie Mercury samen met John Deacon en haalde de 17e positie in onze top 40. Dit is Friends Will Be Friends.

ja, lekker begin van deze top 3 hoor. Queen, Friends Will Be Friends. We gaan snel door. Net de nummer 2 en daarvoor gaan we naar 1970. Toen kwam het vijfde album van The Grateful Dead uitgenaamd American Beauty. De groep rond zanger Jerry Garcia. Nummer werd geproduceerd in samenwerking met Steve Brancard. Dit is Friends of the Devil.

ook een heerlijke nummer 2 hoor. Friend of the Devil, The Grateful Dead. Maar niet de nummer 1 helaas. Die is gereserveerd voor Randy Newman voor een nummer uit 1995. Voor de soundtrack voor de animatiefilm Toy Story van Disney Pixar. Die werd geregisseerd door John Lasseter. Dit is You've Got a Friend in Me, de nummer 1 van deze week.

0: Toch wel een hele fijne nummer 1 hoor. Randy Newman, You've Got a Friend in Me. Over 2 weken, volgende week niet in verband met Pinkster, maar over 2 weken hebben we weer een nieuwe top 3. En dan gaan we ademhalen, liedjes met Breathe in de titel.
1: Het is maandagavond, muziekavond. Met Rikke de Rocket. Op Radio 794.
0: Gaan wij door met The Original. En dit keer is dat een nummer van Barry Manilow uit 1974. Stond op zijn tweede album, simpelweg genaamd Barry Manilow 2. Dat is de man waar onder andere Copacabana, maar had ook een behoorlijk grote hit met dit nummer, die later ook nog zou worden gebruikt voor de Britse comedy Mandy. Dit is Barry Manilow met Mandy.

klassiekertje toch wel door Barry Manilow met Mandy. Een nummer wat regelmatig is gecoverd. En dus moeten we voor het origineel ook weer een stukje terug in de tijd. Daarvoor gaan we, om precies te zijn, richting, wat is het ook weer, 1971. Want toen kwam Scott English al uit met het nummer. Toen had het nog wel een andere naam. Toen was het Brandy, zoals dat het heette. Had niet al te veel succes met het nummer. Maar het zou later nog wel succesvol gecoverd worden door onder andere Helmut Lotti en Westlife. Maar dit is de original van Oh Mandy, Brandy van Scott English. En dan kijk ik even, ja, dan zul je net zien. Ja, ik moet hem zoeken op YouTube. Want hij staat namelijk niet op Spotify. En dan komt er natuurlijk altijd net eventjes reclame voorbij. Dus die slaan we over totdat Scott English helemaal klaar staat.

0: Ja, dat was de original Brandy van Scott English. En de versie die we beter kenden was van Barry Manilow. En dan onder de naam Mandy.
1: Radio 794. Rickert the Rocket.
0: Zijn we alweer toegekomen aan de First Time Charm. En dit keer is dat een nummer van My Chemical Romance. In 2001 brachten zij hun allereerste singeltje uit. En het singeltje zou later ook nog verschijnen op hun debuutalbum. I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love. Dit is de allereerste van My Chemical Romance, Our Lady of Sorrows.

een hele stevige in de First Time Charm. De allereerste van My Chemical Romance. Our Lady of Sorrows. Kijk naar de tijd, zie ik dat het 1:01 is. En dat betekent dat we heel erg lekker op schema zitten. En het is tijd voor de Two Hit Wonder. En dit keer is dat een nummer van Tight Fit uit 1982 van hun zelfbenoemde debuutalbum. Het stond op nummer 1 in de top 40 voor 2 weken. Dit nummer wat origineel uit 1939 komt en werd ingezongen door Zuid-Afrikaanse Solomon Linda. Dit is The Lion Sleeps Tonight, de grote hit voor Tight Fit.

heerlijk hitje hoor voor Tight Fit, The Lion Sleeps Tonight. Maar dat was zeker niet de enige muziek die de Britse groep, bestaande uit Steve Grant, Denise Ginchell en Julie Harris, uitbracht. Want in Engeland dit nummer uit 2025, ja, want ze gaan nog steeds altijd hard van stapel. Toen brachten ze namelijk hun nieuwe album Forever uit. En daarop staat wat mij betreft hun tweede hit. Dit is Holding On To You, de tweede hit voor Tight Fit.

0: Ja, dat was wat mij betreft de tweede hit voor Tight Fit. Holding On To You, naast hun grote hit The Lion Sleeps Tonight. Ja, en dan kijk ik en dan is het alweer toegekomen aan... jawel, jawel, jawel, nieuwe muziek.
1: New music by Rickert Rocket Radio.
0: Ja, en de allereerste die ik dan graag wil doen is de nieuwste van Anthrax. Die gaan een nieuw album uitbrengen. 18 september verschijnt Cursum per Visio. En als je ze nog live wilt zien, dan kan dat ook nog komende zomer. 6 juni zijn ze bijvoorbeeld te zien op South of Heaven. 12 juni Into the Grave. En op 18 juni vlak over de grens bij onze zuidenburen op Graspop. Dit is hun allernieuwste single, It's for the Kids, Anthrax.

Yes, dat was de nieuwste van Anthrax. It's for the kids. Ja, heerlijke single wat mij betreft. Volgende die kluis uit is een nummer van Blue Medusa. Samenwerking met zangeres Alyssa White-Kloets, die we kennen van Arch Enemy. En die tegenwoordig ook zangeres is bij Dragon Force. Ook zij hebben een nieuw nummer uitgebracht. Dit is Flying Monkey.

Dat was de nieuwste van Blue Medusa samen met Alyssa White. Kloets als zangeres, dat was Flying Monkey. Gaan we snel door naar de volgende. En dat is een nummer van Bare Thought. 28 augustus gaan zij hun nieuwe album uitbrengen. En ze hebben de titelsong voor dat album vastgedropt. Dit is Pure Ecstasy.

Ja, dat was de nieuwste van Bare Tooth van het gelijknamige album, genaamd Pure Ecstasy, wat uit gaat komen op 28 augustus. Ga ik door met een aantal nummers die ik vorige week helaas niet kon draaien vanwege enkele technische problemen. En de allereerste die klaarstaat is de allernieuwste van Sepultura. Ze hebben een nieuwe EP uitgebracht, namelijk vorige week, genaamd The Cloud of Unknowing. En een van de nummers die daarop staat is deze, All Souls Rising.

Ja, lekker stevig man. Sepultura met All Souls Rising. Een nummer wat staat op het onlangs uitgebrachte EP'tje genaamd Beneath the Surface. Gaan wij door met, ik denk, het allerlaatste nummer van deze maandagavond hier bij Radio 794. Maar niet getreurd. Over 2 weken, dus niet volgende week in verband met Pinkster, over 2 weken zijn we er weer met een totaal nieuwe Rickert Rocket Radio. Direct na muziek en meer. Net Gerard Boude hebben we alle items weer compleet opnieuw gevuld. Onder andere dus met een top 3 liedjes met ademhalen, met Breathe in de titel. Nou, ik heb er nu al zin in. Voor nu laat ik u achter met de nieuwste van Korn, want die hebben namelijk een nummer gemaakt voor de game Diablo 4 Lord of Hatred. En ze komen ook nog naar Nederland toe, 8 en 9 november. Dit is alvast een nieuwste single, Reward the Scars. Korn, nog een hele fijne avond en tot over 2 weken.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd, heeft de Israëlische premier Netanyahu aangekondigd. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Verslaggever Sander van Hoorn.
2: Israëlische media speculeren erop dat ook Beirut weer zou kunnen worden aangevallen. En in afwachting daarvan zie je mensen uit de zuidelijke buitenwijken van Beirut vertrekken. Lange files. In Israël blijven de scholen aan de grens morgen gesloten.
1: Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe, omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, waardoor ze sommige hulpmiddelen niet meer leveren. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: SymfoCity.
1: Goedenavond. Welkom bij een nieuwe uitzending van SymfoCity. Mijn naam is Martien Kazandijk. Achter de knoppen van de techniek zit Timo Diederik. Kortom, de techniek is in heel goede handen en we gaan samen proberen er een mooi 2 uur simpel en prof van te maken. We begonnen met Yes, met het nummer Owner of a Lonely Heart. Dat is een andere kant van Yes. Met het album 90125 ging Yes ineens een radicaal andere kant op in de jaren 80. En dat nummer

0: Dat is het catalogusnummer waarmee de band bij het label Atco bekend stond. Was het nou echt een leuke kans? Ja en nee. Ik heb er nogal op gedanst hoor, vroeger. En lang voordat ik de muziek van Yes kende. En het album heeft Yes zeker geen windeieren gelegd.
1: Je hoort hem ook nog steeds heel erg vaak, hè? Owner of Lonely Heart.
0: Zeker.
1: Hij wordt platgedraaid nog altijd. We gaan verder met nieuw werk. Na deze opener uit het verleden gaan we naar iets wat nog niet eens uit is. Het nieuwe album van Mono staat namelijk gepland voor midden juni. 12 juni om precies te zijn. En dat is hun 13e album. Deze postrockband maakt heel erg sfeervolle, instrumentale postrock. En hun vorige album Oath was absoluut een pareltje. Hun nieuwe album gaat over verlies en rouw. En dat klinkt al snel wat zwaar en wat heftig. Maar de albumhoes is dan juist weer heel erg licht. En zelf schrijven ze: "Our hope is that this album serves as a source of light and a hope for those who have lost someone dear." Dus het zou een hoopvolle boodschap moeten worden. Ze staan ook nog in Nederland live. Je moet er nog wel eventjes geduld voor hebben. Want pas op 17 februari 2027 komen ze naar Nederland. En wel naar Utrecht in Tivoli-Vredenburg. Niet in de grote zaal zoals de vorige keer. Maar dit keer in een kleinere zaal in Pandora. Dus dat is wel heel erg leuk voor wie ze live wil zien. Het is het enige concert in Nederland overigens dat ze gaan doen deze tour. Ze hebben een singeltje al uitgebracht. Of een singeltje. Het is best een single met 13,5 minuut aan muziek. Dat heet Gerbera en er staat ook nog een B-kantje op. En dat is Winter Daphne. En daar gaan we nu naar luisteren.

0: voorproefje van het nieuwe album van Mono. Gerbera hoorde je eerst en vervolgens Winter Daphne van hun nieuw uit te komen album Snowdrop. En dat komt uit op 12 juni, dus markeer die datum vast in je agenda.
1: Het is wel een pareltje, hè, dat nieuwe album van Mono.
0: Ja, als dit het hele album voorspelt, dan kan het niet anders dan dat het wederom een hoge plek in de top 10 gaat krijgen, bij mij in ieder geval.
1: In ieder geval, het is geen verborgen progparel, hè? Want
0: dat
1: we draaien
0: niet, nee.
1: Hem al. We draaien hem al. Ook in het verleden is heel veel moois gemaakt. En dankzij Arthur komen er weer heel wat mooie vondsten boven. Arthur spit naar de verborgen progparels. En deze keer heeft hij eentje uit van Nederlandse bodem.
2: Verborgen progparels uit de jaren 70. In deze serie besteden we aandacht aan bijzondere progrockalbums uit de jaren 70 die wat minder bekend zijn geworden of in vergetelheid zijn geraakt. Henk Tuin en Lenne Huisman hebben er een flink aantal beschreven in hun boeken die wij als leidraad gebruiken voor deze serie. Wanneer je terugkijkt naar de parels die we vanaf het begin tot nu in deze serie hebben behandeld, dan valt het je misschien op dat er geen Nederlandse band bij zit. Nog geen Nederlandse band. Maar dat ga ik vandaag goed maken door Rick van der Linden in de schijnwerpers te zetten. Hey, je denkt nu vast, Rick van der Linden, dat is toch die toetsenvirtuoos die zoveel succes gehad heeft met Exception? Ja, klopt helemaal. Maar wist je ook dat hij na het zesde album uit zijn eigen band werd gezet in 1973? Ja, en Rick zou Rick natuurlijk niet zijn als hij daarna gewoon weer verder gaat met muziek maken. En dat deed hij met een band die hij oprichtte onder de naam Trace. En Trace werd vooral bekend met hun tweede album, Birds. Maar daardoor kwam wel het titeloze debuutalbum in de schaduw te staan. En dat is volkomen onterecht. Vandaar dat ik dat album vandaag als parel ga behandelen. Rick van der Linden studeerde in 1967 af aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Met erecertificaten voor onder andere piano, kerkorgel, harmonieleer. Hij wordt ook wel een beetje gezien als de Nederlandse Keith Emerson. Het album valt op door het enorme enthousiasme en spelplezier dat er aan alle kanten van afspat. Samen met Jaap van Eyck op gitaar en bas en Pierre van der Linden op drums maken ze er een geweldig werk van. Wie van orgel, mellotron, kerkorgel en andere toetseninstrumenten houdt, kunnen hun hart ophalen bij dit album. Luister naar de virtuose en duizelingwekkende keyboardklanken van Rick van der Linden. Maar let ook op het werk van de andere muzikanten die de klasse van de band onderstrepen. Ik heb gekozen voor Gaillarde Part 2 en het iets wat rustigere The Death of Ace.

0: Het keyboardgeweld van Rick van der Linden met zijn band Trace. Je hoorde van het titelloze debuutalbum, dus ook wel simpelweg Trace genoemd, uit 1974, de tracks Gaillarde Part 2 en The Death of Ace. Zoals gezegd maakte Trace hierna nog twee albums. Het album Birds heb ik al genoemd. En het derde album, The White Ladies, maakte Rick met enkele Exception-leden in de line-up. Blijkbaar boterde het toen alweer wat beter, want in 1978 kwam er een einde aan de band Trace, omdat Rick weer in Exception ging spelen, wat nog drie succesvolle albums heeft opgeleverd. Dat was weer genieten. Ik ga op zoek naar nog een pareltje voor de volgende keer.
1: Met dank aan Arthur. En met z'n allen zoeken we altijd naar de mooiste progparels. In het verleden, in het heden. En af en toe kijken we even naar de toekomst. Net zoals met Mono, waar een nieuw album van uit gaat komen. Ik kijk nou een klein stukje naar het verleden. Naar een band die ooit in het leven werd geroepen onder de naam Temporal Temptation. Ik weet vrij zeker dat niemand weet dat we het nou over Sylvan hebben. Sylvan, Duitse band, nog steeds actief, heeft een behoorlijk aantal albums al op hun naam staan. Het begon allemaal met Deliverance in 1999, het prima album. Daarna kwam Encounters, hartstikke mooi. Artificial Paradise, ook hoog goed ontvangen, en X-Rate, prima. Maar toen verscheen in 2006 Posthumous Silence. En net zoals Marillion, heel veel mensen die van Marillion houden, hebben het altijd nog over Misplaced Childhood. Of natuurlijk, dan heb je ook nog een album als Brave. Kortom, je hebt af en toe een album dat een statement is voor de band. En wat echt op de een of andere manier, zonder dat je daar nou echt je vinger op kunt leggen, er bovenuit steekt. Dat was Posthumous Silence. Dat is een concertverhaal, niet een heel vrolijk concertverhaal, want de hoofdpersoon heeft het niet overleefd, laten we het zo maar zeggen. Het is een postuum terugkijken aan de hand van een dagboek van een meisje dat behoorlijk zich in de nesten had gewerkt, op geestelijk en ander gebied. Maar oh, wat was het toch een prachtig album. En wat is het dan nog steeds? Pain of Truth.

0: Sylvan. Je hoorde Pain of Truth van hun, ja, denk ik, fraaiste album Posthumous Silence uit 2006. Qua thema en qua muziek ook wel, denk ik, nog het meest vergelijkbaar met Brave van Marillion. Maar nou, het is zeker geen kopie en voor zover het erop lijkt is het bizar goed gedaan. We luisteren er graag naar hier.
1: Waar we ook graag naar luisteren is af en toe wat Italiaanse prog. Rock Progressivo Italiano. En dan denk je natuurlijk, was dat niet de muziek die in de jaren 70 zo populair was? Oh, zeker weten. En die muziek is gelukkig nog steeds populair. Maar na de jaren 70 kwamen er natuurlijk heel veel andere jaren. En gelukkig ook een hele lichting nieuwe bands. Eén daarvan is Unreal City. Unreal City is opgericht door toetsenist-zanger Emanuele Tarasconi en gitariste Francesca Zanetti. De band is later aangevuld en op een moment met een paar andere leden. En op een gegeven moment kwam die onder de aandacht voor een platencontract. Hoe klinkt de band? Nou, wat overduidelijk is, is dat de band dat in de knieën in de progressieve klassieke Italiaanse rock staat. Maar het klinkt ook jeugdig, fris. De productie is gewoon goed op orde. Kortom, voor liefhebbers van Italiaanse rock is dit echt super. In 2013 verscheen het album La Crudeltà di Aprile. En daar gaan we iets van draaien. Ga dan maar eens luisteren. Misschien is het dat voor je. Dell'innocenza perduta.

0: Unreal City, dell'innocenza perduta van het album La crudeltà di aprile. De vreedheid van april. Dat vind ik een hele mooie poëtische tekst. Je zou denken, overal jonge vogeltjes en jonge dieren. Ja, heb je wel gezien hoeveel er uit het nest vallen? Dat bedoelen we nou maar.
1: Een vrede wereld leven we in, inderdaad. Ook vreed is dat we alweer aan het einde van het eerste uur Symfo City zijn. Maar dan heeft het tweede uur natuurlijk nog weer heel wat te bieden. Net als april eigenlijk, hè. We hebben nieuw werk van Lunier op het programma staan. We draaien nog een terugpakker van Alcantara. En we hebben nog heel veel meer moois uit vroegere en latere tijden op de playlist staan. Dus genoeg reden om lekker die radio aan te laten staan en verder te luisteren naar Symfo City. Dan hebben wij nog één nummer te draaien dit uur. En dat wordt van Mostly Autumn, Razor Blade van het album Graveyard Star uit 2021. Tot volgend uur bij Symfo City.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. Er is opnieuw een besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De besmette persoon zit in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid en wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Gisteren meldde Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat er tot dusver 3 mensen zijn overleden aan het virus en in totaal 12 besmettingen zijn vastgesteld. De Hondius meerde vorige week aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip grondig schoongemaakt. Volgens de RIVM is de kans op verdere verspreiding in Nederland heel klein. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu vanavond. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Direct na zijn aankondiging liet het Israëlische leger weten aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld, is onduidelijk. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNN Varen. Het weer er nog tot besluit. Vanavond, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: SinfoCity.
1: Welkom terug bij SinfoCity. Leuk dat je bent blijven luisteren of leuk dat je komt luisteren. We hebben nog een uur te gaan en dat uur gaan we vullen met prachtige muziek natuurlijk. Zoals we dat altijd doen. We begonnen met een nummer van misschien wel het meest bekende progalbum, Sinfo-album uit de proggeschiedenis, The Dark Side of the Moon. 1973 kwam het album. We hebben in het eerste uur altijd een onderdeel dat de verborgen progparel heet. Nou, dit is een progparel, maar absoluut niet verborgen.
2: En het hoeft ook helemaal niet erg te zijn. Hè? Af en toe is het heel erg leuk om iets bekends te horen.
1: Zeker.
2: En, nou ja, die daad doen we ook heel erg graag. Iets meer verborgen onder de oppervlakte heb je soms van die bands die ja, een beetje tegen de prog, de symfo aanschurken. En heel veel nummers maken die je wel degelijk prog zou kunnen noemen. En andere nummers maken waarvan je denkt van nou, dat is misschien meer iets van progressieve popmuziek. Lunier is zo'n band. Het is een Frans trio. En dat Franse trio dat bracht in 2018 hun debuut-cd Many Miles Away uit. Op dat album hoorde je al een beetje nou, dat ze

toch wel van de poppy Genesis waren. Misschien ook wel een beetje Marillion. Maar al bij al gewoon hele leuke, melodieuze muziek. En die lijn die trekken ze door op hun nieuwe album There Is Always Next Time. Je hoort Keane, je hoort Marillion en je hoort zeker ook een beetje Collins-tijd Genesis. En al bij al weten ze te boeien en blijven boeien ook. Er staan kortere nummers op, die zijn mooi melodieus. Er zitten hele fraaie pianostukken in, maar ook de gitaar mag af en toe goed losgaan. En er staan ook twee langere nummers op. Nou, we gaan een van die korte nummers draaien en het langste nummer. En die klokt toch nog 14 minuten. Dus nou, dat is toch progwaardig. We draaien One Day. Ik moest meteen aan Keane denken. Dus let maar eventjes op. Misschien dat meer luisteraars dat opvalt. En vervolgens draaien we Christmas Flowers. En ook dat is rustiger, maar wel ontzettend fraai. Het is Lunier.

0: Een lekkere...
1: Lunier. One Day heet het eerste nummer en Christmas Flowers heet het tweede nummer. Ze komen allebei van het album There Is Always Next Time. En dat is onlangs verschenen. En we hebben nog een nieuwe. En die nieuwe komt van Sicilië. Prachtig eiland. We kunnen het allebei bevestigen, wij hier in de studio. En Alcantara is een band die progressieve invloeden mengt met allerlei andere invloeden. Psychedelische invloeden, enigszins space rock, ook volkinvloeden, Arabische invloeden. Kortom, het is een band met een heel eigen karakter. Onlangs bracht de band het album Tamam Shud uit. Dat is een Persische tekst, het komt uit een gedicht. En dat betekent definitief, het is over. Laten we hopen dat het niet over is met deze band. Dat zou toch echt wel heel jammer zijn. Maar ik denk niet dat dit de vooraankondiging is. Dat zal toch wat zijn, zeg. We gaan twee nummers van het album beluisteren. We hebben al eerder iets van het album beluisterd, maar nooit het nummer Tamam Shud en het nummer Sail. Veel luisterplezier.

0: Alcantara, twee nummers van het nieuwe album Tamam Shoot. We draaiden de titelnummer zelf, Tamam Shoot, en we sloten af met Sail. Heel sfeervol, heel rustig. Muziek om lekker bij weg te dromen. Ik weet niet zeker of het volgende nummer dat ook is. Weet jij dat?
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Het is niet het meest heftige nummer dat we in SymphoCity ooit hebben gedraaid. Maar je zult wel eventjes wakker geschud worden. En dat kan eigenlijk ook niet anders. Hè? Als er een band is met 11 leden, dan wil iedereen zijn inbreng wel een beetje doen. En zo is het ook niet anders gegaan bij Gentle Knife. Een van de bands die op de hoogtijdagen van de Noorse progmuziek ook een beetje meelifte op die golf. En volgens mij twee albums heeft uitgebracht. Het titelalbum Gentle Knife en in 2017 kwam Cluck Unwound. En dat was een hartstikke goed album. Al die muzikanten, ja, die hadden stuk voor stuk hun kwaliteiten. Maar het bleek ook al wel snel dat een band met 11 muzikanten in leven houden een eigenlijk onbegonnen werk is.
0: Het is al een beetje veel.
1: Het is wel een beetje veel. Iedereen wil zijn plasje erover doen. En uiteindelijk ben je meer tijd kwijt om elkaar bij elkaar te krijgen om een keer te repeteren dan dat je echt muziek aan het maken bent. Dat is helaas ook de ondergang van Gentle Knife geworden. Maar goed, we hebben twee albums nog steeds van ze waar we graag naar luisteren. Cluck Unwound, daar gaan we nu een nummer van draaien. En wel Smother.

Gentle Knife met het nummer Smother van Cluck Around. En ik denk dat iedereen zelfs een plasje er wel overheen heeft gedaan met zijn elfen. Kortom, er zit heel wat in deze muziek. Dan gaan we toch op het eind van het tweede uur een beetje gas terugnemen. En hoe? We gaan naar Tangerine Dream. Het icoon, zou ik bijna zeggen, van de space rock elektronische muziek. Tangerine Dream bracht in 1974 het album Federa uit. En dat is genieten voor mensen die van de rustige, zweverige, toetsengerichte Tangerine Dream houden. Nou heb je natuurlijk altijd recensenten die iets van een album vinden, hè? Kijk, ik noem maar een paar. Je hebt wat kleinere, vage blaadjes als IOP'tjes. Dat kenbaar kennen sommige mensen wel. Je hebt natuurlijk ook Oor. En Oor is een grote. Trouwens, ik bedoel het net niet helemaal serieus, hoor. IOP'tjes is top. Maar goed, Oor is toch wel het summum. En wat Oor van Federa vond in 1974, dat loog er niet om. Het is met iedere plaat hetzelfde. Wie een stukje van kant 1 heeft gedraaid, kan de plaat al afzeggen. De rest laat weinig verschil. Uiterst vervelende space muziek. Goedkope imitaties van muziekinstrumenten. En een nijpend gebrek aan vindingrijkheid. Nou, daar gaan we nou maar naar luisteren. Ik denk dat het nogal meevalt. Overigens, Oor is heel veel bijgedraaid. Toen eindelijk het album uitkwam na 50 jaar, dachten ze, goh, het is toch best wel goed. Goed, niets is zo persoonlijk als smaak. En je kunt ook gewoon flink nazetten. Als de tijd het album tot een klassieker heeft gemaakt, dan zal er toch wel iets in zitten, denk ik dan maar. Veel luisterplezier. Ik hoop dat jullie het leuk vonden deze twee uur. En graag tot de volgende keer bij Sinfo City.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oudschaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel waar kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

go. It ain't no country club either.

0: op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. De rots is 1,5 kilometer breed, draait in een baan om de zon en heette eerst 2018 BS7. Eeuwes bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. 3 jaar geleden won Eeuwes daarom al een prijs van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers, Johan Cruijff en Rembrandt. Het weer, het is een heldere nacht bij 13 tot 17 graden. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.